ain't no disco. It ain't no country club either.

0: is Joe Summer. Dit is Nieuw bij Joe.
1: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
2: Hey, ik ben Berre en dit is mijn nieuwe single

0: fly to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off to Zenhal.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goedemorgen. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS bestolen tijdens de presidentsverkiezingen 4 jaar geleden. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid de afgelopen jaren 220 miljoen gegevens buitgemaakt, gaande van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens, om op die manier de politiek in zijn land te beïnvloeden. Hij gaat naar eigen zeggen documenten openbaar maken die dat bewijzen. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. En de aanvallen van de VS op Iran zitten er weer op voor vannacht, dat meldt het Amerikaanse leger. Gisteren nog viel de VS Iraanse luchtafweer en bewakingsinfrastructuur aan. Volgens Iran ook een treinstation en een luchthaven. Iran reageerde dan weer met aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Kuwait en Qatar. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
2: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Zolde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.
6: Dit is Joe.
7: Good times.
6: Great music.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Mannekes,
3: Pompie,
2: vandaag
3: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
8: Help me go home.
7: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
10: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Eindelijk duiken we onder die grens van 30 graden. We kunnen dus weer wat actiever worden. En dat is goed nieuws voor dat eerste nummer van vandaag, want dat is een uitbundig exemplaar. Ik wil je van de Kreuners. Eerst het nieuws van 7 met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Heel wat Belgen zitten thuis door een coronamaatregel. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter en we keken nog nooit zoveel Netflix. Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas. En dat door een eenmalige maatregel die ingevoerd werd tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Collega Fleur Mees.
4: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
3: Minister Frank van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw naar de dokter sturen om te zien of ze wel terecht thuis zitten. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in die natuurgebieden. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal van de geschiedenis.
5: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 million US voter files.
3: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En de regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert trouwens een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En we hebben nog nooit zoveel genetflixt. In de eerste helft van dit jaar zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf bekendgemaakt. De vraag is of we al die uren ook effectief gekeken hebben. Vaak staat Netflix ook gewoon op, terwijl we andere dingen aan het doen zijn. In elk geval, de meest bekeken film was War Machine. De populairste serie was His and Hers. En dan nog het weer. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25, zondag nog 23 graden.
2: His and Hers. Dus werkelijk nog nooit van gehoord. Ik heb duidelijk iets gemist op Netflix. Eén file staat er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat richting Brussel tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Defect voertuig zou dat daar veroorzaken. 5 minuten vertraging.
6: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende.
7: Dit is Joe.
6: Met Alain Klaas.

Het is vrijdag, bijna 7:08 geworden. En ik ben blijkbaar niet de enige die nog nooit van His or Hers heeft gehoord. Heel veel reacties van mensen die zeiden ook nog nooit van gehoord. En Anne uit Hildenberg die stuurt nog het leukste. Ik heb 0,0 interesse in Netflix. Ik luister wel naar de radio. Ik ben geen tv-kijker. Anne, zo hebben wij ze hier graag. Welkom bij Joe. Hele goede morgen. Ik heb het wel eens over onze digitale zender Joe Gold. Maar we hebben er veel meer. Als je de Joe-app opent, dan vind je die allemaal bovenaan. Zo hebben wij ook een lage landenzender. Als je houdt van Nederland. Dingen. En het eerste nummer dat we ooit op die lage landen hebben uitgezonden, dat heb je dan net gehoord. Ik wil je van de Kreuners. Het weekend staat voor de deur en wie wel eens een stapje buiten wil zetten, ja, lastig kiezen hoor. Tomorrowland begint vandaag. De Gentse feesten beginnen vandaag. En dan is er natuurlijk ook dat geweldige Paradise Beach. Mijn keuze ligt vast en ik zal het redelijk sober moeten houden ook. Want morgenochtend moet ik met een fris hoofd ons ijssalon daar gaan openen. Ja, om 10:00 morgen sta ik aan de dijk in Westende. Straks zal dat Astrid zijn, maar het zou zomaar kunnen dat jij daar extra verwend zal worden. Want ik heb hier weer een goodie bag liggen voor dat Paradise Beach. Straks gaan we een smaakje weglikken en dan is het aan jou om dat woordje door te sturen. Een plaatje mag je zo meteen ook doorsturen trouwens via de Joe-app. En liefst een nummer dat te maken heeft met ons gat van de playlist. Eerst Bruno Mars en deze Billy...

0: fantastisch nummer, hè? Dat recente album van Bruno Mars heet The Romantic. Ja, die eerste single was dat niet helemaal duidelijk. I Just Might. Die hele leuke single. Maar die Risk It All is wel een romantisch nummer. Een echt mariachi nummer zelfs. Een Mexicaans sfeertje hangt er in die Risk It All. 7:15 is het ondertussen geworden. Eens kijken naar wat ons is opgevallen. Ja, er is een nieuw woord ontdekt. Sproeischaamte. En dat zal ons moeten redden. Gisteren kwam de droogtecommissie samen in ons land. We gingen van code geel naar code oranje. Maar wat vooral opviel was dat woordje sproeischaamte. De commissie heeft geen verbod opgelegd om je auto te wassen of je gazon te sproeien. Maar dankzij sproeischaamte zijn we blijkbaar toch slim genoeg om onze tuinslang eventjes aan de kant te laten voor onze auto en gazon. Ben ik nu de enige of heb jij ook een probleem met al die kleurtjes tegenwoordig, al die codes? Oranje, geel, rood. Jongens, bij elk element wordt een kleurcode gegeven. En moeilijke keuze bij de VRT. Ruben van Gucht versus Justin Bieber, Madonna en Shakira. Lastige keuze. Zondag barst de spannende strijd los tussen Spanje en Argentinië tijdens de finale van het WK. En zelfs wie niet van voetbal houdt, die zal waarschijnlijk toch wel kijken. Want voor die halftime show in de rust staat er een stevige sterrenline-up klaar. Onder andere Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, die Koreaanse boysband daar, Coldplay en zelfs de Muppets zullen er optreden. Normaal mag zo'n halftime show tijdens een WK-finale maar 15 minuten duren, maar het lijkt erop dat de FIFA met al die artiesten dus zijn eigen regels gaat overtreden. Wanneer is dat nog gebeurd? Hoe lang dat optreden exact zal duren is nog niet duidelijk, maar het zou zeker 25 minuten zijn. En nu zal er toch wel een kleine discussie zijn bij de VRT. Wat gaan we nu doen tijdens die rust? Zullen we kiezen voor de analyse van Ruben van Gucht, of misschien toch voor Justin Bieber, Madonna, Shakira, Coldplay en noem maar op. Dat wordt dan een lastige discussie. Ik ben benieuwd wat het wordt. We gaan het allemaal merken.
1: Het gat van de playlist.
0: En het wordt bijzonder druk op de Europese wegen morgen. Als je zou willen vertrekken vandaag of morgen, dan zijn er toch wel wat redenen te verzinnen om dat uit te stellen en iets later te vertrekken. Er zijn een paar redenen om dat dus niet te doen. De bosbranden is één element. De A6 van Parijs naar Dijon, die befaamde autoroute du Soleil, was de afgelopen dagen afgesloten. Normaal gezien zou die vandaag weer open gaan, maar helemaal zeker is dat nog niet. Heeft alles te maken met die bosbranden daar in Fontainebleau. Een andere reden is dan vooral in de berggebieden dat het daar opletten geblazen is voor hevige windstoten, zwaar onweer, er wordt zelfs over tornado's gesproken hier en daar. Ja, inclusief ook die gigantische hagelbollen. Er staan foto's op HLN. Dat wil je niet op je auto hebben. Dus ja, allemaal onhandig als je daar met de auto door moet. En al die omstandigheden zorgen er dus voor dat het een zwart weekend wordt op de Europese wegen. Nog een leuk weetje is dat 63% van de Belgen de auto gebruikt om naar zijn vakantiebestemming te reizen. Dat vond ik wel een hoog percentage. Welk muziekje kunnen we daar nu aan koppelen? Ja, alles dat met Cars te maken heeft is een goeie natuurlijk. Dit is lang geleden. Zou in de groepsnaam kunnen zitten. Die is ver weg van het weerbeeld dat we nu hebben. Snow Patrol en Chasing Cars. Ook dit is een goeie. Bumperen, alles wat daarmee te maken heeft, is een goede suggestie. Grace Jones is dit, met Pull Up to the Bumper. En dit vind ik ook wel een grappige. In mijn caravan. Dit is onze wildtuur. Ben ik Superman? In mijn caravan ben ik Superman. Dat zou een van de keuzes kunnen zijn waar jij je achter schaart. Maar ik twijfel er niet aan dat jij nog iets heel straffers uit je hoed zal, toeren. Dat, uit je hoed zal toeren. Ja. Komt niet goed vandaag. Enfin,

0: Show Gold presenteert
1: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
2: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
1: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
0: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app. Joe Gold.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
4: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
3: Of dingen, hè? Bougie burgers.
4: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
3: Oké.
4: Waarom neem jij nu nog een burger?
3: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmes.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
8: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
7: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op Zelfbouwmarkt.be.
10: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
11: Knaldi. Nu bij Aldi. 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi. Altijd slim.
12: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur. En zo dichtbij.
13: Het zijn solden bij Maas Mechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het.

0: Het was daarnet nog eens van We Gonna Ring Range Dong. Ja, dat kan alleen maar uitgevonden zijn door twee Nederlanders natuurlijk. Dat waren MC Michael G en DJ Sven, de Holiday Rap. En we beginnen nog eens naar het begin van deze eeuw. Wekenlang op nummer 1 gestaan deze Witches en Teenage Dirtbag.
1: Joe, het gat van de playlist.
0: Ja, en dat zwarte weekend.

Ja, dat zal het inderdaad zijn. Dankjewel, onder andere Jean uit Brugge, Inge uit Antwerpen. Is a Highway to Hell van AC/DC. Dit is ook een paar keer binnengekomen. Als je dan begint uitrekenen, wanneer komen wij precies aan? Dat zou dus dik kunnen tegenvallen. I Drove All Night. Anja uit Diksmuiden heeft die single van Céline Dion onder andere voorgesteld. En ja, wat er heel vaak ook binnenkwam, onder andere door Steven uit Tiene, Nicole uit Antwerpen en Mieke uit Aalter, is dit nummer hier. Als je dan alles een beetje verkeerd inschat, dan zou dit het gevolg kunnen zijn. Sleeping in My Car.

0: als je dit zou willen vermijden in die zotte verkeersdrukte van dit weekend, misschien toch niet vanavond of morgen vertrekken. Dat is de goede tip die we hier meegeven. Roxette en Sleeping in My Car. Root Syndicate, die hoor je zo meteen. Ondertussen 3:30 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws nog eens met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Amerikaans president Trump heeft vannacht een toespraak gehouden. Daarin zegt hij dat China jarenlang verkiezingsgegevens heeft gestolen van Amerikaanse burgers om zo de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Hij heeft daar ook een zwart op wit bewijs van, zegt hij. Hij zou dat binnenkort ook vrijgeven. 18.000 Belgen zitten nog altijd thuis op de ziekenkas omdat ze tijdens de coronapandemie permanent thuisgezet waren. Het was een maatregel om de ziekenhuizen te ontlasten omdat die toen overbevraagd waren en die mensen op controle moesten komen. Minister Van den Broeke gaat nu bekijken of die mensen toch niet terug aan het werk kunnen. En de regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. En het weer nog. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.

0: En er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E19. Tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid, reken daar op 5 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Alain Klaas.

een mens kan zo af en toe eens dikke chance hebben. Kunnen we zeker zeggen van die Nederlandse Roots Syndicate. Ze hadden dat nummer al een hele tijd uit en er gebeurde bijzonder weinig mee, om niets te zeggen, helemaal niets. En dan plots besloot het biermerk Heineken om hun nummer te gebruiken onder een reclamespotje. Die shalalala. De reactie was enorm en zo werd het onverwacht toch een grote hit voor die Mockingbird Hill van Roots Syndicate. Ben je al plannen aan te maken voor dat Paradise Beach? Wel, dan mogelijk heb ik bijzonder goed nieuws. Als je zin hebt in een ijsje of je wil afkoelen met een cocktail of een mocktail, wel, het kan allemaal op onze kosten, want ik heb hier weer een goodiebag klaar liggen tot 9 augustus. Ben je welkom op ons Paradise Beach. Elke dag van 10 tot 10. Van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Morgenochtend mag ik het Paradise Beach openen. En wat ligt daar dan mogelijk klaar voor jou? Een tote bag, zo'n prachtige tas van Joe. Een t-shirt, een sleutelhanger, een strandbal. En ook een voucher voor zo'n heerlijk ijsje op dat Paradise Beach. Allemaal exclusieve Joe goodies die je nergens kan kopen. Alleen hier in de zomerochtend kan winnen. En wat moet je nu doen? Wel, het is niet zo'n makkelijke opgave vandaag. Dat moet ik al meteen zeggen. Maar we zoeken een smaak, een kleurtje, iets dat met de ijsjes te maken heeft. En ik kan al vertellen dat het deze keer gaat over, ja, een van de meest verkochte ijsjes. Maar goed, dat geheel terzijde. Het gaat over dit nummer van Crowded House. Luister goed naar wat we hebben weggelikt en stuur dat woordje door via de Joe-app. Heel veel succes!

0: Vanavond bij VTM geen liedjes over reizen zonder frigoboxtoeristen in De 10 om te zien. En bij VTM 2 reist Keanu Reeves bijna zijn dood tegemoet in John Wick Chapter 2. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op Brico.

0: volgend jaar zal het 20 jaar geleden zijn dat deze single hier uitkwam. Het lijkt echt alsof dat gisteren was, of eergisteren misschien. Relax. Toch niet veel verder weg. Relax, Take It Easy van Mika. En als ik het woord relax zeg, dan is dit hier niet ver weg natuurlijk. Oh, heerlijk toeven is het daar. Ik ben er zelf nog niet geraakt, maar morgenochtend mag ik het ijssalon daar openen. Dus ik ben zeer benieuwd, maar we krijgen fantastisch leuke reacties binnen. En iemand die daar ook binnenkort naartoe zal gaan is Lisbeth uit Glabbeek. Lisbeth, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is je laatste werkdag vandaag, Lisbeth.
1: Ja, inderdaad. Dan heb ik 2 weken verlof.
0: Oh, wat goed. En is het een stressdag? Meestal is dat zo, hè? Moet er nog van alles gebeuren of valt dat redelijk mee?
1: Er moet nog wel van alles gebeuren, ja, maar ik stress niet
0: nou. Goed, maar toch de tijd gevonden om kort een woordje door te sturen. Het was niet zo'n gemakkelijke opgave. Ik merkte het ook. Mensen twijfelden een beetje. Er is heel veel vanille binnen gestuurd, omdat ik het had over een smaakje dat vaak gevraagd wordt. Maar over welke cake had Crowded House het daarnet?
1: De chocolate.
0: De chocolate cake, inderdaad. Dat was het juiste antwoord. Dus jij krijgt die tote bag en de strandbal en alles wat daarbij hoort. Je mag het daar gaan ophalen in ons Paradise Beach. Ga je daar ook langskomen in die vakantie, Lisbeth?
1: Voor mij kom ik dinsdag of woensdag even langs, ja.
0: Oh, maar kijk, ja, fantastisch. Ja. En waar verblijf je zelf de komende dagen? Want je gaat naar de kust, dacht ik, hè?
1: Ja, we gaan morgenavond direct naar de kust en we gaan naar Blankenbergen.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik kom woensdag even verder zenden.
0: Ja, en is er nog een andere vakantie in het verschiet of blijft het bij de kusten dit jaar?
1: Nee, we gaan ook in augustus nog naar Griekenland,
0: maar
1: dat niet
0: of. Oh la la, dan wordt het de tzatziki en de souvlaki en dat soort dingen. Maar nu is de eerste ijsjes in Westende, hè?
1: Ja, graag.
0: Geniet ervan en veel plezier met de tote bag en alles wat daarbij hoort. En veel plezier, kinderen. En bedankt voor het meespelen. Tot nog eens, Lisbeth.
1: Dank je wel.

was wat een jaar geleden zeker dat hij daar aan die middenvijver stond op de linkeroever. Ed Sheeran en Bad Habits. Ja, je zou een cocktail ook bij een bad habit kunnen rekenen. Vooral als je er elke dag een opslobbert. Maar het moet wel eens een keer kunnen natuurlijk. En het is vrijdag, dus de uitgelezen dag. Nog wel een beetje vroeg misschien, maar inspiratie voor een lekker drankje voor vanavond, dat kan nooit kwaad. Zo kan je alles nog op tijd in huis halen om straks een lekkere cocktail bij elkaar te shaken. Van mij moet je de inspiratie niet verwachten. Ik schakel de hulp in van een echte cocktailconnoisseur. Dat is Manuel Wouters. Die ken je misschien nog wel van Jam TV of van zijn bistrobar Milhill in Casterlee. Hij kent 3000 cocktailrecepten uit het hoofd. En vorige week tipte hij de Blackstrap Rum Punch. Ik ben benieuwd welk recept het vandaag zal worden. Hij mag het straks allemaal uitleggen. Na dat nieuws van 8 uur, want daar zijn we naar op weg. Met deze Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. I got this

0: Goedemorgen. Als je nog geen vakantieplannen hebt, kan je straks alvast zeggen dat je vandaag twee keer in Australië bent geweest. Want ik heb NXS en Man at Work dit uur. Eerst het nieuws van 8 uur met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Heel wat Belgen zitten voor altijd thuis door corona. Volgens Trump heeft China hem bestolen en een nieuwe tegenslag voor Stig Broeks. Zo'n 18.000 Belgen zijn tot hun pensioen op de ziekenkas. En dat door een maatregel die ingevoerd werd tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten. Maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Collega Fleur Mees.
2: Om die wegdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
1: Bevoegd minister Van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw op controle laten komen om te zien of ze weer aan het werk kunnen. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
3: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 million US voter files.
1: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu ook vrijgeven om dat te bewijzen. En er loopt een onderzoek naar een medewerker van Trump, dat meldde Amerikaanse media. De man zou bijna 90.000 euro hebben verdiend door te gokken op welke woorden de president zou gebruiken tijdens een toespraak. Een klein detail, hij bediende wel zelf de autocue van Trump, waar die speeches op geprojecteerd worden, zodat Trump ze kan aflezen. De man wist dus al wat Trump zou zeggen. En de regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond, de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij zelf op Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte hem uiteindelijk toch en nu dus een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
0: Ja, die 30 graden zijn we kwijt. Ik kan me niet voorstellen dat daar heel veel mensen rouwig om zijn, want we hebben toch wel prachtig weer gehad. Maar nu kunnen we dus weer een beetje ademen. En ook als je de weg op moet, want ik heb hier een leeg scherm. Ofwel is er iets mis met het scherm, ofwel is het echt zo rustig onderweg. Geen files waar je meer dan 5 minuten verliest.
4: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende.
5: Dit is Joe.
4: Met Alain Klaas.

Ik hoor het Tom de Kok zo zeggen. Need You Tonight. Ja, heeft je nodig en vooral om mee te zingen. Ik zei gisteren al hoe gezond dat is. Er komen allerlei stofjes in je lichaam vrij. Allerlei endorfine, dopamine, wat was het allemaal. En ja, het is echt goed voor je. Als je samen begint te zingen, daar word je echt blij van. Straks om 8 uur begint het allemaal aan ons Paradise Beach. En Tom de Kok is dus onze voorzanger, kunnen we zeggen. We verwachten je aan de dijk in Westende vanavond om 8 uur. Je hebt misschien gehoord dat ik in de studio hier een koffer heb liggen. Daar heb ik al een paar spulletjes in gelegd de afgelopen dagen. En straks, beste vrienden, gaan we daar het allerlaatste voorwerp van deze week in laten verdwijnen. En als het goed is gegaan, heb jij dan in totaal een lijst met 5 voorwerpen. Hou dat lijstje goed bij je, want dat zal straks nog van pas komen. Want we hebben hier speciale plannen. En jij misschien ook wel, als je wint, dan kan je namelijk een weekendje naar de Ardennen gaan. We gaan zo meteen naar Manuel met zijn nieuwe cocktail na een Nederlands en een Belgisch nummer. Dat Nederlandse nummer komt van Rob de Nijs. Het werd zomer, dat is de volgende. Eerst dat Belgische, dat is wel een andere stijl. Moet je waarschuwen. Komt van Let's Go.

0: had je gewaarschuwd, er was wel een licht contrast tussen dat Belgisch en dat Nederlandse nummer. We zaten in de discotheek met Let's Go and Something en Rob de Nijs en het werd zomer. Ja, wat hoort er beter bij een zomer dan een cocktail?
1: Dit is Joe.
0: Dat is de ideale manier ook om je weekend te starten en niemand beter dan een echte wandelende cocktail-encyclopedie om er eentje uit te kiezen voor vandaag. Manuel Wouters, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: We zijn er weer. Daar zijn we weer. Ja, we kennen jou van Jam TV natuurlijk, met al je cocktails en ook van je boek The Art of Making Cocktails. Maar deze zomer ben je mijn vaste cocktailman hier op vrijdagochtend bij Joe. Ja. Wat heb je uitgekozen deze week, Manuel?
2: We gaan een classic Manhattan cocktail maken. Dat is een cocktail van 1874.
0: Oei.
2: Ja, en dat is op basis van whisky, rode vermoed en Angostura bitters.
0: Ik stel voor dat je eerst eens vertelt hoe je dat precies klaarmaakt. En dan, ik hoor jou al een paar dingen zeggen die ik niet helemaal ken, maar daar gaan we dan zo meteen op in. Vertel eens, als je al die spullen in huis hebt gehaald, hoe beginnen we eraan?
2: Ja, we maken dat in de mixglas klaar. En de mixglas is eigenlijk een onderdeel van een shaker. We doen er veel ijs bij. Dan een cocktaillepel hebben we daarvoor nodig. Een maatbekertje. En dan doen we dan rye whisky in, rode vermoed en Angostura. En dan roeren we dat heel... een tiental seconden, dan strainen we dat of we zeven dat dan in een martiniglas. Okay. Dan is hij klaar en dan komt er een kers bij en dat, dan zeggen we dan maar cheers.
0: Oké, ja, absoluut. Ja, dat klinkt bijzonder goed. En dat moet ook, dat glas is ook belangrijk. Hè? Het moet dus in een martiniglas, heb ik het begrepen. Hè?
2: Inderdaad. Het is heel cruciaal dat we dat glas gebruiken. Je kan het ook wel aan de rocks geven, maar dan gaat de cocktail meer verwateren. Je moet hem zo puur mogelijk maken.
0: Ja, ja. En die Angostura bitters, heb ik dat goed begrepen? Wat is dat voor iets? Want dat heb ik in ieder geval niet standaard in mijn kast staan, denk ik toch.
2: Dat is een heel geconcentreerde kruidenbitter, bestaande uit planten, kruiden, wortelen, schors en eigenlijk meer dan 40 verschillende soorten tropische kruiden eigenlijk. Het is heel, heel klein beetje wat we ervan gebruiken. Het is de flavoring agent in de cocktail die de meeste smaak heeft, maar het kleinste aandeel is van de cocktail.
0: Oh ja.
2: En het is uitgevonden door een zekere Johan Siegert, een Duitse dokter in Trinidad in 1824. En het was eigenlijk voor een medicinale reden.
0: Oh ja. Angostura bitters, zo heet het. En dan vertel je ook rye whisky. Mag dat ook met, want ik kan me voorstellen dat mensen wel eens whisky in huis hebben, maar dan niet specifiek die rye, kan het ook met de andere?
2: Ja, het kan met bourbon, maar rye is eigenlijk het originele recept. En rye is ook de grootmoeder van alle whiskies. Vooraleer dat er eigenlijk single malt en bourbon was, gebruikten de mensen eigenlijk rye whisky. Dat is eigenlijk op basis van roggen en dat moet minstens 51% zijn. Ook wel wat maïs en gerst. En die whisky is ook een beetje scherper en wel droger van smaak dan de klassieke whiskies.
0: Oké. Okay. Is die Manhattan een van jouw favorieten als je zelf ergens een drankje vraagt?
2: Absoluut, absoluut. Dat is zeker een heerlijk aperitief, maar het kan ook na de maaltijd. Dus een superlekker cocktail.
0: Ja, ik kan me voorstellen als jij hem bestelt dat de barman wel behoorlijk zenuwachtig is, want jij bent natuurlijk de grote kenner.
2: Absoluut, als ze mij zien dan krijgen ze bang.
0: Ja, zweet op het voorhoofd. Goed, zeg, ik wens je een fantastisch weekend. Als mensen die cocktail zouden willen ontvangen, stuur gewoon een berichtje via de Joe App. Dan sturen we alle details nog eens door. Dan kan je hem zelf straks maken. Bedankt en fijn weekend.
2: Okay.
0: Hè.
2: Salut.

0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi, altijd slim.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op kova.be.

0: In sommige werelddelen gebruik ik dit zinnetje zelf wel eens. Alleen, dat lukt niet altijd even goed. Vandaar is dit wel handig. You can call me L. Paul Simon. Het is ondertussen 8:55 geworden. We gaan naar onze koffer. Ja, er staat hier al de hele week een reiskoffer in de studio. En die is ondertussen goed gevuld met al 4 items. Als je op dit moment aan het kijken bent, ik zal ze snel eventjes tonen. Dus dit hebben we er dinsdag ingestoken. Misschien zo doen. Dan kan je heel goed zien wat het is. We hebben dit in onze koffer zitten. We hebben dit. Dat was maandag. En dan hebben we dit er gisteren ingestoken. Ja, dit moet je wel herkennen. Dat is iets speciaals. Dat zat er gisteren in. Vandaag het allerlaatste voorwerp dat we in die koffer gaan steken. Als je al een lijstje hebt met 4 voorwerpen, dan ben je heel dicht bij dat weekendje voor 4 personen in Anatura Ardennes. Een luxe verblijf met 3 slaapkamers in La Roche-en-Ardennes. Inclusief ontbijtje, inclusief fietsarrangementje, alles daarbij. Jawel. En wat is het laatste voorwerp? Oeh, het is bijna op. Dit is het laatste voorwerp. Ik toon het nu ook eventjes aan de camera en ik vertel het ook natuurlijk. Zonnecrème, factor 30. Dat is niet belangrijk, gewoon zonnecrème is het laatste woordje dat je moet onthouden. Als het goed is gegaan, heb je nu 5 woordjes op jouw lijstje staan. Bewaar dat lijstje alsof het jouw leven is. Want zometeen, binnen een 10-tal minuten, ga ik jou vragen om de 5 voorwerpen die we deze week in die koffer hebben gestoken, dat je dat lijstje doorstuurt. En als je dan een beetje geluk hebt en de computer pikt jouw naam eruit, dan mag je dus naar La Roche-en-Ardennes. Hou dat lijstje goed bij en goed luisteren, want zometeen mag je ze doorsturen.
1: Natura, luxe vakantieverblijven om zalig te ontspannen in eigen

0: tropisch weer vandaag, maar nog altijd wel zonnig en droog natuurlijk. Dus dit plaatje hoort er nog altijd wel bij. Danza Kudoro tot bijna 8:30. Zometeen Men at Work. De tweede van die Australische nummers die ik daar straks heb beloofd. Hè. Down Under gaan we draaien. Maar eerst de hoofdpunt uit het nieuws. Die krijg je nog eens van Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Amerikaans president Trump heeft vannacht een toespraak gehouden. Daarin zegt hij dat China jarenlang gegevens heeft gestolen van Amerikaanse burgers om zo de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Hij heeft daar ook zwart op wit bewijs van, zegt hij. Hij zou dat binnenkort vrijgeven. En er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die rook komt van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. En dan nog een nieuwe tegenslag voor ex-wielrenner Stig Broeks. Die is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. 10 jaar geleden kwam Broeks ook al eens zwaar ten val. Hij belandde toen in een coma. Zijn leven hing aan een zijden draadje, maar hij revalideerde beter dan de dokters verwacht hadden. Dus deze nieuwe tegenslag gaat hij ongetwijfeld ook wel aankunnen. En het weer nog. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken. Met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
0: En twee files staan er opnieuw op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. 10 minuten, moet je daarbij rekenen. Richting Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Daar is het 5 minuten aanschuiven.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

0: Toen deze plaat een hit werd, was er één ding dat iedereen zich afvroeg. Wat in godsnaam is een Vegemite sandwich? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Die Vegemite is een soort zwarte pasta die je op een boterham moet smeren. Ja, het is een gistextract. Ja, je moet ervoor zijn. Misschien gelijkt het wel op die Angostura bitters waar Manuel, onze cocktailman, het daarnet over had. Als je dat recept trouwens wil, dan kan je nog altijd recept sturen via de Joe-app. En dan laten wij jou weten hoe je die cocktail precies moet maken. Maar ik vermoed, klein vermoeden, dat die Joe-app nu ook wel voor iets anders gebruikt zal worden. Want mijn koffer staat hier klaar in de studio om naar de Ardennen te vertrekken. Ik heb er daarnet nog een laatste item ingestoken. Hopelijk heb je gehoord welk dat laatste item was. Als het dus goed is gegaan, dan heb je nu een lijstje van 5 items verzameld met spullen die in die koffer zitten. Dan mag je ze meteen gaan doorsturen. Als je ze allemaal correct doorstuurt, dan pikt onze computer jouw naam er misschien wel uit. En dan krijg je van mij een weekendje voor 4 personen in Anatura Ardennes. Luxe verblijf, 3 slaapkamers in La Roche en Ardennes. Ontbijtje daarbij, fietsarrangement, alles erop en eraan. Open de Joe app nu. Typ je lijstje met die 5 dingen die we in de koffer hebben gestoken. En dan mag je dat doorsturen vanaf nu.
1: Dit is Nieuw bij Joe. Taylor Swift.
2: Hey, it's Taylor.
1: I knew it, I knew you.
3: Good

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Inny Mossé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
4: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
3: Koers? Hoe koers?
4: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
5: VTM, kleurt je dag. Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
5: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Als je de afgelopen minuten je stembandjes hebt losgegooid. Als dit voorbij komt, la la la la, dat is sterker dan jezelf natuurlijk. Hè? New Kids on the Block. Wel, als dat is gebeurd, dan kan je vanavond mee gaan zingen. Vlaanderen zingt. Vergeet het niet om 8 uur vanavond. Maar nu gaan we focussen op iets helemaal anders. Ik heb Anne uit Laakdal aan de lijn. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen, Alain.
0: Is het al vakantie op dit moment voor jou of moet je nog werken?
1: Dus vandaag let ik me naar de eerste dag vakantie.
0: Eerste dag vakantie, op vrijdag, hè? Maar dat is goed geregeld. En dan meteen zo dat lange weekend erbij en die feestdag. Oh, ja, ja, ja. Anne heeft het helemaal uitgerekend. Ik zie het zo gebeuren. Zeg, Anne, en wat zijn de vakantieplannen?
1: We gaan binnenkort op een weekje naar Sunpark, maar voor de rest nog niet speciaal.
0: Oh ja, maar jij bent dus wel iemand die graag zo'n vakantiepark, dat ligt jou wel. Heb je al eens gekeken naar die website van anatura.be? Ben je er al eens geweest?
1: Nee, ik heb er nog niet gekeken. Ik had er nog geen... Ik dacht dat nog niet.
0: Ja, dat ziet er wel bijzonder goed uit, hoor. Echt waar. Je moet echt straks eens surfen naar anatura.be. Wat jij zou kunnen winnen van mij is een weekendje met 4 personen in Anatura Ardennes. Een luxe verblijf met 3 slaapkamers in La Roche-en-Ardennes, inclusief ontbijt en fietsarrangement. Je zei net dat je al een vakantiepark doet. Is dat ook in Ardennes of ergens anders?
1: Nee, dit is een mol gewoon.
0: Een mol. Ah, wel, kijk.
1: Dan kan je... Dat is altijd mooi.
0: Ah ja, ja, tuurlijk. De Ardennen is geweldig. Er zijn ook een aantal spulletjes voor nodig. En ik heb hier mijn koffer gevuld de afgelopen weken. We hebben een belletje in de studio. En ik ga vragen aan onze sympathieke assistente Eleanor om op het belletje te duwen als zij oordeelt dat het het juiste voorwerp was dat in onze koffer zat. Wat was het eerste dat we er hebben ingestoken?
1: Een fietshelm.
0: Een fietshelm. Die eruit pakken. Up, het belletje. Stevig helmpje, ik ga het hier leggen. Voilà, dat is al juist. Wat was het tweede dat je hebt gehoord?
1: Een radio.
0: Radio, ja, dat was met die antenne. Dat was niet helemaal duidelijk. Mensen dachten dat ik, wat hadden ze allemaal geraden? Een paraplu en zo. Erin had gestoken, ja, we hebben heel veel spulletjes met Joe erop. Maar dat was dus wel degelijk een radio. Tweede voorwerp, juist geraden. Derde voorwerp.
1: Wandelschoenen.
0: Wandelschoenen. Hup, derde belletje. Hier, fantastische exemplaren. Die duidelijk gebruikt zijn, die zet ik even op de grond. Ja, we zijn er bijna. Nog twee. Wat was het vierde?
1: Een gezelschapsspel.
0: Ja, dat was niet helemaal duidelijk toen ik het daar straks toonde, maar dit is dus een gezelschapsspelletje. We moesten dit niet specifiek hebben. Maar vakantietijd, doe je dat ook in, als je zo naar Centerparks gaat? Neem je dan spelletjes mee,
1: ja,
0: Anne?
1: Ja, we hebben meestal een hele doos vol met spelletjes.
0: Ja, maar dat hoort daar gewoon ook bij. Oh, het wordt spannend. Het laatste voorwerp dat ik er net er heb ingestoken. Ik had nog even verborgen houden. Vertel eens wat het was.
1: Zonnecrème.
0: Zonnecrème, dat is inderdaad... Helemaal juist, Anne. Ik mag jou naar La Roche-en-Ardennes sturen. Wie mag er allemaal mee?
1: Mijn dochtertje en zo. En ik ga ook nog als mama meepakken.
0: Oh, maar dat wordt fantastisch. De mama, die zal dat een fijne verrassing vinden. Heel veel plezier, Ginder. Volgende week gaan we weer spelen. Maar dan kan jij eventjes niet mee meespelen. Maar je kan dan wel genieten van dat verblijf daar in Anatura Ardennes. Bedankt voor het meespelen, hè. Hele fijne tijd, Ginder.
1: Okay. Ja, met jullie ook. Dag.

uur wat naar beneden gaat, jagen wij ze hier weer de hoogte in met die zwoele dance. Uit 2003 komt dat ook alweer. Kevin Little en Turn Me On. Nou, veel plezier op dit moment. Een huizen Anne Torfs in Laakdal waarschijnlijk. Die zijn al volle plannen aan het maken wanneer ze naar dat Anatura Resort kunnen gaan. Ziet er echt fantastisch uit. Moet echt eens op de website gaan kijken. Want volgende week spelen we opnieuw. Dan staat die koffer hier weer. We gaan al die spulletjes die er nu in zitten, gaan we eruit halen natuurlijk. En volgende week spelen we voor het Golden Lake Hotel en Spa. Al die informatie vind je ook op de website. Twee overnachtingen zitten erbij. Met een breakfast erbij. Met spa. Een behandeling in cinq mondes, een fles champagne, een aperitiefje, een viergangenmenu. Echt waar, fantastisch. Volgende week alle details. Noteer al die spulletjes die erin steken. We zijn op weg naar het nieuws van 9 uur.

0: Tina Turner en Private Dancer. En Jonas mag ons zometeen vertellen hoe aangenaam de temperatuur zal worden de komende dagen. Na Prince, 1999. En het nieuws van 9 met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het wordt bijzonder druk op de weg. Een dikke rookpluim boven New York. En Elon Musk moet een raketvlucht stopzetten. Het wordt vandaag een erg drukke dag op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie. De kans op files is dus bijzonder groot. Mobiliteitsorganisaties VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting het zuiden, naar Frankrijk, Italië en Zwitserland. Maar ook richting Duitsland en Oostenrijk. In de berggebieden kan er ook extra hinder zijn door zwaar onweer. Er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die rook komt van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is maar te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK voetbal gespeeld in New York. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. In het noorden van Peru zijn al zeker 14 doden gevallen bij een verkeersongeval, dat melden de autoriteiten. Een bestelbusje raakte van de weg en viel in een ravijn. Hulpdiensten zijn bezig met een zoekactie. Mogelijk loopt de dodental dus nog verder op. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland.
0: Dankjewel Niels. Twee files staan er op onze snelwegen, waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Richting Antwerpen vind je die nog altijd op de E17. Al valt het mee vandaag tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. 6 minuten staat hier. En richting Brussel op de E19 tussen Mechelen-Noord en Mechelen-Zuid. Daar moet je 5 minuten rekenen.
2: Joe Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende.
3: Dit is Joe.
2: Met Alain Klaas.

0: Prince om dit laatste uurtje van vandaag te beginnen. Want straks om 10 uur gaan we natuurlijk weer naar Westende. Naar dat Paradise Beach. 1999. Ja, ik gaf daarnet in het overzicht van de snelwegen dat er op dit moment relatief weinig problemen zijn. Maar Frank stuurt hier net een berichtje dat ik toch nog even meegeef. Op de N41, Dendermonde-Sint-Niklaas, daar staat een enorme file blijkbaar. Ik sta hier al 30 minuten stil. Gelukkig hadden wij Prince daarnet. Toch een beetje amusement. Ja, sterkte aan iedereen die daarin staat.
1: Het weer met Jonas.
0: Goedemorgen Jonas.
2: Goedemorgen Alain.
0: Ja, we staan voor het weekend en we staan eigenlijk ook voor toch wel een temperatuurverandering, hè?
2: Ja, absoluut. Het is gedaan met die tropische hitte. Dus ook vandaag al een pakje minder warm, maar best nog aangenaam. We gaan naar 22 graden aan zee, 25 graden in het centrum. En in Limburg kan het vandaag nog warm worden met 28 graden. Wat meer wolken vandaag, dus afwisselend zon en wolken. Bij momenten zijn de wolken wat talrijker. Andere momenten zijn de opklaringen wat breder. In het zuiden van het land, daar wel duidelijk meer bewolking en ook een paar buien. In de Ardennen is er ook kans op onweer, maar in Vlaanderen gaan we het vandaag gewoon droog kunnen houden. Dus best een aangename zomerdag vandaag.
0: Ja, eigenlijk perfect weertje, want heel veel mensen die op vakantie gaan vertrekken naar het zuiden, die zullen onderweg toch wel het een en ander tegenkomen. Heel veel wind en onweersbuien en dat soort dingen. Het gaat druk zijn op de weg en gevaarlijk misschien hier en daar.
2: Ja, vooral voor die onweersbuien is het opletten. Dus in delen van Frankrijk, het zuiden van Duitsland, ja, daar kan het bij een moment inderdaad stevig gaan onweren. Dus dat is iets om, als je daar passeert, om rekening mee te houden.
0: Ja, hier bij ons een stuk aangenamer, dus een beetje rustiger ook. De komende dagen, dit weekend?
2: Het wordt nog wat minder warm, hè. Dus morgen gaan we naar temperaturen rond zo'n 22, 23 graden misschien nog net. En we gaan met veel bewolking starten, maar in de loop van de namiddag dan gaat het opklaren. Het eerst aan zee, later ook wat meer in het binnenland. Dus morgen wel ook droog weer. En dan zondag, dan gaan we ook wel nog redelijk veel bewolking krijgen. En het is zelfs niet uitgesloten dat er een paar druppels regen uit die wolken vallen. Maar het gaat allemaal heel weinig voorstellen, hè. Maar dus vooral de kuststreek lijkt er wat gevoeliger voor te zijn op zondag bij temperaturen rond 21 graden. En dan is er ook weinig verschil met de kust. Hè. Dus dan temperaturen ook aan zee 20 graden. In Nederland is het dan 22 graden. En een goed voelbare wind toch wel uit de noordelijke richting.
0: Ja, er waren een paar mensen die een vraagje daarover stelden. Omdat de afgelopen dagen was er een enorm temperatuurverschil tussen het binnenland. Hè. Dat ging soms 33 graden. En aan de kust dan een aangename 25. Maar dat verschil wordt dus kleiner de komende dagen, begrijp
2: ik. Ja, dat wordt veel kleiner en dat heeft alles te maken met de temperatuur van het zeewater. Hè. Het zeewater is nu goed opgewarmd, is rond de 20 graden. Dus als de wind van overzee waait, dan hebben we die 20 graden ook gewoon aan land. Dus vandaar dat die verschillen nu veel, veel minder groot worden. En 's nachts bijvoorbeeld, als het in het binnenland zal afkoelen richting 12, 13 graden, dan blijft het aan zee best nog wel zacht met 18 tot 20 graden in de nacht.
0: Oké, okay, dus geen oorwarmers en sjaals nodig aan de kust. Het is daar gewoon heel aangenaam. Bijna hetzelfde als in het binnenland. Dan gaan we eens naar het begin van volgende week kijken.
2: Wel, maandag en dinsdag afwisselend zon en wolken, droog weer en temperaturen waarschijnlijk rond zo 3, 24 graden. En voor woensdag is er wat veranderd, want dan lijkt er toch wel een zwakke storing tot bij ons te kunnen komen. En dan berekenen de weermodellen zowaar een beetje regen. Dus het gaat niet veel zijn, maar in de loop van woensdag zou het vanuit het noorden dus wel lichtjes kunnen gaan regenen. Maar het lijkt dan ook de enige dag te zijn met kans op wat neerslag, want nadien waarschijnlijk opnieuw evolueren we naar droog weer. Met temperaturen ergens tussen de 25 en de 28 graden aan het einde van de volgende week.
0: De gemiddelde landbouwer kijkt hoopvol naar de hemel woensdag, maar het zal toch niet veel opleveren. Het zal niet genoeg zijn om de problemen daarop te lossen waarschijnlijk.
2: Nee, absoluut niet. Het is een druppel op een hete plaat, dus het zal heel weinig zijn. Maar goed, alle beetjes zijn denk ik wel welkom voor de natuur. Ja.
0: En als we wat verder opkijken, want dus we hebben dat storingje woensdag, maar daarna altijd geen neerslag.
2: Nadien opnieuw waarschijnlijk hoge druk invloeden, hè. Dus het blijft op lange termijn nog altijd vrij droog. En de temperaturen gaan dan waarschijnlijk opnieuw wat kunnen stijgen. Dus een echte weersomslag naar wisselvallig nat weer of zo zit er absoluut niet aan te komen. Dus het blijft eigenlijk best wel aangenaam ook volgende week.
0: Het is een zomer voor in de geschiedenisboeken. Dat is ondertussen al wel duidelijk. Maandag bellen we elkaar weer. Ik wens je ondertussen een fijn weekend. Tot dan, hè, Jonas.
2: Dankjewel. Fijn weekend. Dag.
3: Nossa!

wat ik perfect aan kan voor de rest van de zomer. Boven de 30, ja, begin ik het toch wel een beetje lastig te hebben, maar zo, zoals het vandaag is, perfect. En daar hoorde die Michel Teló perfect bij A.S.E. Chepwegwe. En deze Rock With You van Michael Jackson. Is er allemaal jarig op deze vrijdag wel? Hilde uit Jabeke, die stuurde dan straks een berichtje. Ik wacht op mijn filmpje. Ja, als je jarig bent, dan sturen wij hier bij Joe een filmpje in de Joe-app. Als je je registreert en je geboortedatum erbij zit. Maar het komt er straks aan, Hilde. En zij komt straks naar ons, naar Westende, voor haar verjaardag. Wel heel veel plezier daar in ons Paradise Beach. Wees er nog jarig. Werner de Smet is jarig, bekende acteur die ooit begon in Wittekerke, dan in Flikken en dan in de soap gerold. Eerst in Thuisentijdje. En ondertussen al 13 jaar Rudy in familie. Hij is geboren in 1970 op deze dag, dus hij wordt 56 vandaag. Sven de Ridder, ook een acteur natuurlijk, en het lijstje van de dingen die hij allemaal heeft gedaan is gewoon te lang om aan te beginnen. Laten we focussen op die allernieuwste productie en die begint vanavond op zijn verjaardag dus in Play Zuid, Wij van de Dokken. Als je straks gaat kijken, wens en proficiat en weet ons te vertellen hoe het is geweest. Sven is geboren in Wilrijk op deze dag in 1974. Hij heeft dus 52 op zijn tellertje. Hot Marijke is jarig. Zij wordt 40 vandaag. En David Hasselhoff. Ja, dat kunnen we toch wel rustig een iconische acteur noemen. En ook zanger. Hij heeft ook een paar singles uitgebracht. Hij verwierf wereldwijd faam met de Knight Rider, Michael. En uiteraard speelt hij ook Mitch Buchanan in Baywatch. Hij wordt 74 vandaag. En een man die vandaag 87 had kunnen worden, gaan we muzikaal nog even aanstippen. Dat is Spencer Davis. Die is op 17 juli 1939 geboren, maar helaas 6 jaar geleden overleden. Hij zal voor altijd 81 zijn, maar ook voor altijd de man die dit geweldige nummer heeft gemaakt, samen met zijn Spencer Davis Group.

0: geïnteresseerd?
1: Thank you very much.
0: Elvis Forever.
2: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
0: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldervoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is zoldermaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.

0: nummer van Fleming en Meteor.
1: Dit is Joe.
0: Niet nodig. Ja, je zal meegezongen hebben waarschijnlijk de afgelopen minuten. Wel, als je dat vanavond om 8 uur ook wil doen aan ons Paradise Beach, dan gaan ze meteen eens aan Astrid vragen welke nummers we daar kunnen verwachten. Kunnen we echt al gaan oefenen vandaag. Oh, oh, oh, dat wordt daar een prachtige samenzang. Trouwens, als je nu vliegtuigtickets aan het zoeken bent, dan zal jou 1 ding opgevallen zijn waarschijnlijk. Die tickets zijn peperduur geworden. En als je met de auto gaat, vooral dit weekend, het is een zwart weekend. Dus ja, wat doe je om dat allemaal ook te financieren en dat soort dingen? Je kan de chance hebben dat je een mooie vakantiebonus hebt gekregen, maar je kan ook gewoon de chance hebben dat je in de buurt van Tomorrowland woont. Want wat blijkt nu? Dat steeds meer mensen die in de buurt van Tomorrowland wonen, dat die daar hun woning op Airbnb zetten en dat dat dusdanig lucratief wordt, dat sommige mensen zelfs beweren dat hun vakantie er dubbel en dik wordt door terugbetaald. Door die 2 weekends hun appartementje of hun huis te huur te zetten via Airbnb. Dat is blijkbaar de nieuwste trend. Als jij dat ook doet, laat het eens weten. Want toch wel een bizar fenomeen. We zijn op weg naar de hoofdpunten uit het nieuws. De laatste keer dat Niels die mag vertellen. Dat gebeurt zometeen na deze Phil Collins en Too Hard.

0: Toploader, die mag je zo meteen verwachten. Leuk nummer is dat, hè? Dancing in the Moonlight. Dit was Phil Collins. En Too Hard. Ondertussen 9:30 geworden. De hoofdpunt uit het nieuws, die krijgen we nog eens van Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het wordt vandaag een drukke dag op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie. De kans op files is dus bijzonder groot. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral. Verwachttijden op snelwegen richting het zuiden, naar Frankrijk, Italië en

0: Altijd problemen op die N41, neem ik aan. Al staat dat hier niet in mijn overzicht, want voor de rest heb ik hier een blanco pagina. Maar Frank stuurde daar straks een berichtje door dat het op de N41 30 minuten file rijden is. Dus die weg best vermijden. Maar voor de rest dus weinig problemen onderweg.
1: Dit is Joe.
2: Met Alain Klaas.

0: weet eigenlijk niet of het volle maan is of het ondertussen in de buurt is. Want dan kan het lastig zijn natuurlijk. Hè? Dancing in the Moonlight. Van Toploader. Als alles technisch goed gaat, dan heb ik Astrid hier naast mij eigenlijk. Zo klinkt het toch, maar ze zit ver weg van ons hoor. Astrid, goedemorgen.
1: Spannend hè, goedemorgen, hoor je mij?
0: Oh, zo helder. Ongelooflijk, de techniek.
1: Zo ben ik, helder, altijd helder.
0: Ja, dat is zo, altijd helder en altijd vrolijk. En al die selfies en daarin
1: we stellen. Waarschijnlijk.
0: Het is
1: maar
0: nog rustig.
1: Het is wel echt heel leuk, wil ik wel even zeggen. Ja. Wij hebben ook echt de leukste luisteraars.
0: Dat is niet te geloven hè.
1: Ja, nee. Maar eigenlijk wel. Wij weten dat toch gewoon.
0: Ja,
1: dat die altijd super lief zijn. En dat wordt hier nog eens bevestigd. Dat is super tof.
0: Ja, dat is fantastisch leuk. Heel veel enthousiasme daar elke dag. IJsjes likkend, mocktails slubberend. Dat is fantastisch. En vanavond gebeurt er iets leuks. Dat is ook de reden waarom ik jou bel. Want jij weet meer over die Vlaanderen zingt met Tom de Kok straks. Hè.
1: Oh, dat

0: Tom is daar zo klaar voor. Maar dat is de meest wild enthousiaste collega die
1: altijd
0: wij hebben.
1: Altijd al.
0: Eigenlijk altijd. Altijd lekker luid. Dus ik vrees dat dat vanavond alleen maar meer luid gaat zijn. Maar dat is plezant. Dat is goed voor de sfeer. Dat is goed voor het enthousiasme. Dat hebben we graag. Dat hoort zo bij een Vlaanderen zingt. Dat groepsgevoel zo heel aanwezig is. Ja. Ik ga daar heel goed op, moet ik zeggen.
1: Ja, wel, ik ook wel. En ik moet zeggen, voilà. Gisteren had ik zo alle stofjes die in je lichaam vrijkomen, in de hersenen. Zo, dopamine en de, al die dingen. En dat is allemaal goed. Dus als je straks om 8 uur komt, dan je gaat herboren, ga je naar huis, zo eenvoudig is het. Ja. Zeg, maar we moeten natuurlijk wel een beetje kunnen oefenen al, hè, want dat is, het kan gênant zijn als je de tekst van een nummer toch niet helemaal kent. Hoe gaan ze dat oplossen? Hoe zorgen ze ervoor dat we dat weten?
0: Maar hier liggen al wekenlang krantjes in de studio, dus kom die gerust eens meepakken. Hè. En dan staan alle teksten van de nummers erin, dus je hoeft je niet te generen dat je zo een klein beetje te veel fonetisch meezingt af en toe. Of zo. En vals zingen, dat is trouwens ook helemaal oké. Okay, trek je daar vooral niks van aan. Maar ik kan wel een paar tips meegeven, want ik snap het wel. Ik vind dat zelf ook soms gênant van, die tekst ken daar eigenlijk niks van. Que sera, sera bijvoorbeeld.
1: Oh, goed,
0: de zon zien zakken in de zee, dat moet misschien wel nog lukken. Dat zit er ook eraan te komen. Ik mis je elke dag, mooi het leven is mooi. Dancing Queen. En dan zijn er nog wel zo'n paar hele leuke, lekker blijven hangen bijvoorbeeld.
1: Oh ja, ik zal dat nog eens eventjes laten horen, kwestie van helemaal in de sfeer te komen.
0: Lekker blijven hangen.
1: Ja, dat is hem, dat is hem. Ja, een mooi eerbetoon ook aan Margriet Hermans natuurlijk. Ja, dat mocht niet ontbreken. Dus die ook, wat staat er nog op het programma?
0: En Pommelien Dijs, die tekst kennen we misschien ook allemaal. Atlas meezingen. Ja. Gaan we doen vanavond.
2: Jij zei dat het klaar was,
1: op. Hier zou ik toch al serieus over moeten nadenken hoe dat precies in elkaar zit. Maar alle jongeren gaan daar natuurlijk helemaal wild op.
0: Zeker.
1: Op Pommelien Dijs. Wat fantastisch. Is hier bijvoorbeeld ook Dancing Queen van ABBA. Iets in mij zegt dat er dan een zekere bosman van het podium te slaan zal zijn. Denk ik. Ik weet het niet.
0: Ik ga mijn zijkot proberen houden, want dat gaat anders niet goed komen.
1: Eén Tom de Kok is misschien al voldoende om onder controle te houden.
0: Toch wel.
1: Fantastisch. 8 uur begint het allemaal,
0: yes,
1: hè, Astrid?
0: Zeker en vast. Ziet dat je op tijd bent, dat je een goed plekje hebt, dat je extra luid kan meezingen misschien wel. Dus het gaat gewoon gezellig worden, zoals altijd.
1: En jij bent klaar voor de opening zometeen om 10 uur?
0: Wel, ja, eigenlijk. Ik ben nog bezig aan mijn koffie en dan is het helemaal in orde aan het komen.
1: Kijk eens, dat cocktailtje, dat is dan voor binnen een half uur te ongeveer.
0: Ja.
1: En morgen mag ik hetzelfde doen. Ik kijk er zo naar uit. Ik kom straks eens even kijken hoe dat daar technisch allemaal werkt, want anders ben ik weer zenuwachtig morgenochtend.
0: Nee, dat gaat zo plezant worden, Alain. De mensen gaan in rijen aanschuiven om ook met jou op de foto te staan.
1: Yeah, right. Goed. Bedankt in ieder geval voor je gesprekje. We horen elkaar zo meteen om 10 uur opnieuw. Tot dan.
0: Tot dan. Bye bye.

0: Paradise Beach, het grootste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en straffe optredens. Straks vanaf 10 uur op het strand van Westende. In vreemde munten betalen met je debitkaart? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Ik ben fan van dit nummer. Wat een leuke nieuwe single van Milo samen met DJ Licious, Forever Young. En daarvoor hadden we Angels, uiteraard van Robbie Williams. Het is ondertussen 12:10 geworden. En we gaan naar Oost-Rozebeke. Enfin, ik denk toch dat we daar zitten. Daar woont ze in ieder geval. Nele, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Alain.
0: Zitten we in Oost-Rozebeke?
1: Nee, ik zit al op mijn werk in Kuurne.
0: Ah, in Kuurne. Maar dat is niet zo gek ver weg, toch?
1: Nee, 15 minuutjes.
0: Oh, maar kijk eens aan. Niet te veel file gehad onderweg waarschijnlijk.
1: Nee, niks.
0: Ah ja. Zeg, en is de laatste werkdag vandaag of is er nog geen vakantie in het verschiet?
1: Nee, nog een paar weekjes werken.
0: Oh, maar goed, bon. Valt allemaal mee met die fijne muziekjes hier. En ik heb hier gelezen dat je al een paar keer op ons Paradise Beach bent geweest. Ze noemen jou daar al bij de voornaam, zeggen ze hier.
1: Nee, ja, maar we gaan elk jaar en zeker voor het weekend zijn we er ook al langs geweest en ik zal wel nog misschien zondag met de hond ook eens afkomen om te wandelen.
0: De hondenwandeling, ja, fantastisch. Zeg, Nele, zeg eens in één woord voor mensen die twijfelen van zou ik nu wel naar Westen, in één woord, waarom moeten mensen komen?
1: Voor de sfeer.
0: Voor de sfeer.
1: De gezellige sfeer, ja.
0: Dat
1: de relaxte, mooie, gezellige sfeer. Als je niet op vakantie gaat naar het buitenland, is het daar zeker ook de moeite om eens naartoe te gaan.
0: Het is een beetje buitenland, het is een beetje buitenland. Zeg, Nele, vertel eens welke plaatjes wij voor jou mogen draaien in ons Summer Request.
1: Ik had het eerste Burbuka's Jamor.
0: Ah, ja.
1: De tweede was Tropicaal.
0: Tropicana, denk ik. Dat je bedoelt van Wem.
1: Ja, van Wem. Ja. En dan de Lambada.
0: Van Kaoma. Die gaan we allemaal draaien. Ja. Waarom bijvoorbeeld Burbujas de Amor?
1: Ik heb het liedje nog niet zo heel lang geleden ontdekt. En ik had dan de tekst een keer opgezocht. En het is eigenlijk een hele banale tekst over een vis in een aquarium. En toen dacht ik, als je daar zo'n mooi nummer van kan maken. Het geeft ook een hele relaxte sfeer en een vakantiegevoel. Club Tropicana van Wem. Ja, ik ben al jaren fan van George Michael. En is ook echt een zomersnummer. Krijg je direct zin om een cocktailtje te drinken op een terrasje.
0: Ja.
1: En dan de Lambada is echt jeugdsentiment.
0: Ja.
1: Was het de eerste jaren dat ik mocht, of het eerste jaar denk ik zelf, dat ik echt mocht uitgaan in de zomer.
0: En jij wou dat meisje met het rokje zijn. Geef het maar toe. Nele. Ja, ik heb hier een volledig dossier. Ik weet het hoor.
1: Ja, klopt.
0: Geniet ervan.
1: Ik was jaloers op het meisje in de videoclip.
0: Ja. Dat beeld kennen we nog. Oké, fantastisch Nele. Geniet ervan. Maak er een fijn weekend van. Altijd welkom daar in Westende. En geniet van jouw Summer Request. Tot nog eens, hè.
1: Dank je wel. Dank je wel.

opvallend veel berichtjes van mensen die de keuze van Nele bijzonder kunnen appreciëren. Ja, misschien moeten we haar volgende week nog eens bellen, maar dat gaan we niet doen. Misschien gaan we jou wel bellen, want jij mag vertellen welke drie plaatjes jouw favoriete zomerplaten zijn. En mag je doorsturen via de Joe-app. En misschien heb ik jou volgende week dan wel aan de lijn in ons Summer Request. Zometeen is dan Astrid. Zij mag de deuren openen van ons Paradise Beach. Ik doe morgen hetzelfde om 10 uur. Ik hoop je daar te mogen verwelkomen in Westende. En dit is die laatste plaat die Nele heeft aangevraagd. Als je het beeld van de videoclip voor je ziet, dat meisje in dat rokje, daar was Nele dus een beetje jaloers op. En ik begrijp waarom. Kalma.

0: Ja, vanop het schoonste werk/ontspanningsplekje. De schoonste muziek ook mee voor jou. En ja, ook best ontspannend denk ik wel met Regiera straks. En ook al Texas. Maar eerst dat nieuws van 10 uur nog even meepakken. Dat krijg je met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het wordt erg druk op de weg liever. Een grote rookpluim boven New York en een testvlucht bij SpaceX is stopgezet. Het wordt een zwart weekend op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie en dat betekent dus files. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting Italië en Zwitserland en natuurlijk ook richting het zuiden. Jan Kreten.
2: In Frankrijk zijn dat de grote assen richting de Middellandse Zee. Dat land is de kust, Normandië, de Alpen. Wij zouden toch adviseren om zaterdag te vermijden. Dat wordt echt de zwaarste verkeersdag. Zondag gaat meestal de beste reisdag zijn van het weekend. Gebruik apps zoals Waze om te zien hoe het op je route gaat zijn. Hè.
1: Ook richting Oostenrijk en Duitsland zal het aanschuiven zijn. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die komt van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden, omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is maar te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK voetbal gespeeld in New York. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
0: Dat is gek eigenlijk, dat we 23, dat we dat zo koeler vinden. Ja. Maar gezien we komen van een hittegolf, snap ik het wel. Twee files dan op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 25 minuten daar tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Defect voertuig staat daar. Dan ook nog aanschuiven op de E40 richting Kust. Kwartier erbij tussen Nieuwpoort en Gestel. Joe Paradise Beach.
3: Met Astrid Philips. Wow.

Ik voel de inner smile van Charlene Spiteri tot hier, hoor. Tot in Paradise Beach in Westende, Texas was dit dus net. Met inner smile om 9:56. En geen betere manier daarmee om jouw vrijdag in te zetten. Met een portie zee-vibes. Die krijg je ook altijd gratis en voor niks bij. En met de grootste glimlach er dus ook al aan te passen. Heel erg klaar, hoor. Op deze manier om die laatste van de werkweek mee te pakken. En als je het toevallig ook aan het zeetje wil inzetten, zeer welkom ook op Paradise Beach, dus in Westende. Volgens mij en ook volgens zowat iedereen die hier al gepasseerd is, echt wel een paradijsje aan onze Belgische kust. En om dat allemaal nog een beetje extra te onderstrepen, dat je toch eens echt naar hier moet komen, krijg je dit er ook nog eens bovenop. Riguera met dat aanstekelijke Vamos a la Playa. Mijn dag is goed begonnen en ik zie het bij de mensen daarbuiten.

8 jaar nog eens solo werken. Dat gaat hem zeer goed af ook, vind ik. Heel toffe song van Tom Dice, die Dance So Long Goodbye. Ik ga dat nog wel een paar keer zeggen over sommige nummers. Dat het echt goede, goede, toffe songs zijn geworden. Zoals bij die muziek van de Dinky Toys of van Ziggy Marley. Die komen er ook nog aan voor 11 uur deze ochtend. Met van die vrolijke zonnige noten op de ruimte passen. En dat vind ik toch altijd net een tikje harder om naar uit te kijken. Maar niks mis mee, integendeel denk ik zelfs. Met een goede Queen er ook nog bij. Dit zijn ze hier met Heaven for Everyone.

0: everyone. Ook heel erg welkom dus in ons paradijsje in Westende. Zeker ook vanavond. Want dan doen we Van Vlaanderen Zingt. En Christine Lefevre bijvoorbeeld, die zal zeker op post zijn, want ze stuurt via de app dat ze hier vanavond haar verjaardag komt vieren. Alwel, je kan je geen beter plekje wensen, denk ik, daarvoor. Happy birthday trouwens. En test je stem gerust al even met Supertramp. Die zijn onderweg met Give It A Little Bit.
1: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
2: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Absoluut.
4: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
5: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
4: Wel, dat is niet normaal.
5: Nee, het is tijd.
4: Hoog tijd.
5: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
4: Maar uw bed aan u.
5: Exact.
6: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
7: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, Sleep kussens Life. En bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life. Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
8: Wow, de grootste schommel van de wereld.
9: En een avonturenparcours.
7: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
10: Bellewaerde!
7: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
11: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
13: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
14: Good times. Great music.
15: Show. Summer.

Supertramp, give a little bit. Het zal meer zijn dan a bit, denk ik hoor. Stampen vandaag namelijk in de Tour de France dan. Hè. Ik word er eerlijk gezegd al een klein beetje moe van als ik eraan denk. 205 kilometer doen ze daar namelijk vandaag. De enige rit ook in die hele Tour die boven de 200 kilometer gaat. En om het nog extra pittig te maken, gaat deze 13e rit ook al eens de Vogezen in. Het is allemaal pas trouwens om 2 uur deze middag dat ze eraan beginnen. Zometeen hier bij Joe ga ik jou vooral niet de fiets opzetten, maar wel de dansvloer. Dat is ook altijd wel plezant, aangenaam. Dat hoeft ook niet te veel inspanning per se te vragen. Er wordt voor iedereen plek gemaakt sowieso op die dansvloer. Iedereen aangemoedigd, ook door Ziggy Marley. Na deze niet uit te putten, Sia.

0: energie hier met Sia aan stappenbol. Tenzij ze in de file zou staan, hè, dan zal ze misschien wel eens te stoppen krijgen. Het is aanschuiven op de E17 richting Antwerpen. 10 minuten extra daar tussen Waansmunster en Sint-Niklaas-West. Enige 10, ook al 10 minuten erbij tussen Kleine Bareel en Antwerpen-Noord. En dan nog eens 8 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Merksem.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

Zometeen heb ik voor jou muziek klaarstaan van David Bowie, waarbij we met onze vrienden van Joe Gold trouwens ook een hele reeks rond hebben gebouwd. Of beter, Alex Agnew heeft dat gedaan. 4 afleveringen lang kon je alles te weten komen over de man, het mysterie. David Bowie, je kan het ook allemaal nog herbeluisteren.

0: via de podcast via joe.be. Zeker de moeite om toch eens mee te pakken. Nog iets wat je moet meepakken, dat is onze Summer Hotspot. Ook vandaag heb ik er voor jou eentje klaarstaan. Een Summer Hotspot die ons straks naar de Mystery Rides brengt. Als je dat mysterie graag ontrafelt, vooral blijven hangen dan.
1: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag in Imosé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Van Christopher Nolan.
7: No one could stand between me and home.
6: Deze zomer komt de legende tot leven. Met Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
6: The Odyssey, nu in de bioscoop.

0: elke dag opnieuw geven je een leuke zomertip. En vandaag is dat eentje voor wie graag op de fiets springt. Maar het is specialer dan dat. Hoor.
1: Summer Hotspot.
0: Ja, de Summer Hotspot. En daarvoor heb ik bezoek in de studio. Misschien heb je dat wel al gezien als je meekijkt via joe.be. Michel Martens, zeer goedemorgen. Je mag in de microfoon praten trouwens. Ja, Michel Martens, jij bent pers- en mediamanager bij Westtour. En jullie zijn daarin met dit heel plezant begonnen, denk ik. Want Mystery Rides, zo heet het concept, ik had daar nog nooit van gehoord.
2: Dat is ook nieuw, want dit jaar hebben we eigenlijk voor de volledige provincie het fietsnetwerk vernieuwd, uitgebreid, 400 okay. extra kilometers. En voor de Westhoek hebben we iets speciaals gedaan. Inderdaad, we hebben 15 routes uitgestippeld die eigenlijk een mysterie zijn.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja, je weet waar je start, je weet waar je eindigt, maar je weet niet naar welke kant je uitgaat.
0: En hoe weet je dan welke richting je uit moet?
2: Wel, je kunt eigenlijk bij elke toeristische dienst in de Westhoek een kaartje ophalen met je mystery ride. Je krapt het eerste knooppunt weg. Je start aan dat knooppunt en vervolgens het volgende knooppunt wegkrassen en dat bepaalt eigenlijk je route.
0: Het is voor de avonturiers, maar zo leuk. Hoe zijn jullie daarbij gekomen eigenlijk?
2: Wel, we willen eigenlijk wat mysterie brengen rond het nieuwe netwerk. Ook de nieuwe knooppunten, de nieuwe routes eigenlijk wat in de kijker zetten. En zo willen we de mensen eigenlijk langs die nieuwe routes ook wel een stukje verrassing brengen.
0: Ja, ja. En wat voor een routes zijn het dan? Is het dan plots dat je 20 kilometer in de benen gaat krijgen terwijl je denkt, oh, maar dat is een beetje te pittig voor mij?
2: Wel, er zijn lange routes, korte routes, 15 verschillende. Mm-hmm. Maar we zorgen wel telkens dat er heel veel beleving is onderweg. We hebben uitzonderlijke uitkijkpunten, heel mooie landschappen, picknickplekken, maar ook natuurlijk die leuke bruine kroegen die wel typisch zijn voor de Westhoek, die een stopje toch wel deugd doen op die route.
0: Ja, kan je dat op voorhand dan bepalen van wij willen bijvoorbeeld graag naar veel cafeetjes of wij willen graag een speeltuintje zien? Kan je dat ook op voorhand
2: beslissen? Er is eigenlijk bij elke route wel een mix. Dus een mix voor elk wat. Wie dorst heeft, wie honger heeft. Wie wat wil pauze nemen. Dus elke route biedt wel verschillende zaken.
0: Ik denk dat dat voor iedereen heel plezant kan zijn sowieso. Waar moeten mensen naartoe als ze denken van hey, zo'n mystery ride, dat wil ik eigenlijk ook wel eens ondergaan.
2: Wel, in de Westhoek, bij elke dienst voor toerisme, ook hier in Middelkerken, hebben ze een set mystery rides die je gratis kunt ophalen. En als je de route doet, kan je zelfs kans maken op een visit West-Vlaanderen cadeaubon.
0: Oké, niet slecht. Dat is een win-win situatie sowieso. Michel Martens, dikke merci om daar ons even in mee te pakken in de Mystery Rides, dus hier in West-Vlaanderen.
3: Dit is Joe Summer.

Jan Havenier stuurt via de app dat het hier bewolkt lijkt als je de beelden erbij pakt via joe.be. Dat is ook wel zo. En misschien is een truitje ook wel aangewezen, maar het blijft hier zeer aangenaam vertoeven. Elke keer als ik er toe kom, denk ik, wel ja, I'm falling in love. Also met de kust. Schoon om te zien. Schoon om te zien. En Michel Martens was hier net, hè, van Westtour. Ze had het over de mystery rides die je hier kan ontdekken met de fiets. Richting Diksmuiden, Kokzijde, Nieuwpoort kan je allemaal een toertje op de fiets gaan doen. En dan moet je krassen op een briefje dat je meekrijgt. Het is heel verleidelijk om dat nu al te doen. Maar nee, je moet het mysterie een klein beetje het mysterie laten zijn. Een fietstocht dus op een mysterieuze manier. Dat kan hier ook zomaar eventjes gebeuren. Ik heb vooral nog muziek bij voor jou. Dat is ook altijd de opdracht van de dag hier bij Joe. Zo hoort dat op de radio ook. En ik hoop dat je het kan appreciëren. Het is muziek nu van Alison Moyet. Is This Love?

0: is.
1: Pompie.
2: Vandaag
1: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
3: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Dus kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
4: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
6: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Yes, daar zit je nog steeds goed. Beter ook als je het vanuit Westende aan ons Paradise Beach mag beleven, zou ik toch denken. Shania Twain, die is daarentegen niet echt onder de indruk. Je hoort ze zo. Het is 1:11, nieuws dat hoor je met Niels Rosa Peralta. Goedemorgen.
11: Een goedemorgen. De bewijzen van Trump houden geen stand. Een helikoptercrash door ganzen en de hittegolf heeft voor meer sterfgevallen gezorgd. Er zijn geen harde bewijzen dat China verkiezingsgegevens heeft misbruikt, dat zeggen experten. De documenten die dat moesten aantonen bevatten amper nieuwe informatie. Amerika-kenner Peter van Aalst.
12: We weten dat China gegevens heeft verzameld over kiezers. Maar er is geen enkel bewijs, ook niet in die documenten, dat China daar ook iets mee heeft gedaan. Dat er manipulatie is van stemmen, wat natuurlijk veel moeilijker is. En je kan gegevens verzamelen over kiezers, maar ook dan die verkiezingen manipuleren is nog heel wat anders.
11: China ontkent dus de beschuldigingen van Trump. Volgens hen zijn het pure verzinsels. De helikopter die in april vorig jaar in de Hudsonrivier in New York crashte, is vermoedelijk gebotst met ganzen. Dat blijkt uit een verslag van de Amerikaanse Transportveiligheidsdienst. Bij die crash kwamen 6 mensen om het leven, onder wie ook de topman van het Duitse elektronica-bedrijf Siemens. En tijdens de hittegolf eind juni zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit geüpdate cijfers van Cienzano. Het was daarmee de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. En het weer nog droog met afwisselend zon en wolken. Temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
10: Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E17 richting Antwerpen. 11 minuten extra daar tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Daar staat een defect voertuig.

over 11 met Shania Twain. That don't impress me much, dat weten we dan ook weer. Fijne morgen toch nog steeds, je weet het. Heel welkom hier bij Joe. Het is al gezellig geweest de voorbije weken, dagen, uren. En laten we dat hier vooral zo houden ook. Maar ik denk wel dat dat in orde komt. Want er staat ook nog wel wat te gebeuren. Hè. Vanavond bijvoorbeeld al met Vlaanderen Zingt. Dat is zeer plezant. Ik heb dat al eens mogen ervaren. Dat is echt heel goed voor het groepsgevoel. Dat is sowieso ook lachen om de een of andere reden. Omdat niet al jouw vrienden bijvoorbeeld heel goed kunnen zingen. En dat is goed voor de pret erbij. Aha, voor het geluksgevoel zeker ook. Dus als je daar graag in wil meegaan in van die gezamenlijke zangsessies onder wild enthousiasme, hier dan van Tom de Kok. Vooral blijven plakken hier tot 8 uur vanavond, want dan starten we dat feestje. En als je nu denkt, ja, tof om van die liedjes te zingen, maar ik ken geen enkele tekst, ik heb dat ook geregeld voor. Hier liggen in de studio in Westende, in ons Paradise Beach, allemaal van die krantjes met alle teksten erin. En ook vanavond gaan we die uitdelen. Dus dat deeltje, dat komt zeker al goed. En dat deeltje van dat enthousiasme daar bij jou, ongetwijfeld ook, daar twijfel ik niet aan. Daarna blijven we trouwens ook vooral verder zingen, verder feesten, want Belle Perez komt nog langs bij ons, K3 Meteor. Als je wil weten hoe en wat en wie en wanneer, joe.be. Dat is de place to be daarvoor. Dit is Fleetwood Mac nu met Don't Stop.

Simbabwe. En hoe dan ook, tot bijna 11:15. En het heeft al in het nieuws gezeten. Er wordt vandaag heel veel heen en weer gereden. Heel veel mensen die of terugkeren uit verlof of net moeten vertrekken. Wel, als je Joe aanzet, is het ook een beetje van dat. Want ik neem jou nu dan mee naar Italië, naar La Bella Italia. Naar de zomer in Italië, waar je aan een zwembadje dan mag liggen in de zon. En voor echt, vooral ook met niet te veel kleren aan. Je weet waar ik op doel, hè. Op de videoclip ook die erbij hoorde. Sabrina is dit met Boys, Boys, Boys.

0: sfeer zit goed met de Killers erbij. Human, 21 over 11, blijf er gerust plakken. Voor Too Shy bijvoorbeeld van Kaja Gugu, die zijn er zo meteen.
1: Joe Gold presenteert... ABBA Forever.
2: Ronnie Mossuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
1: Met Ronnie Mossuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen. Nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: De Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie viske.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: De Vos Lemmis.
7: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
9: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op kova.be.

0: Dean Lewis met Be Alright. We zijn de voorbije weken verwend geweest. Vandaag iets minder zon erbij, maar toch gaat ze door je radio klinken hoor, met Aswat onderweg. Shine komt eraan nadat ik de files nog eens erbij pak. Het is aanschuiven op de E313 richting Antwerpen. 20 minuten extra daar tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Een kwartier op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. A12 nog aanschuiven, 10 minuten erbij tussen Strombeek en Wolfertem. Daar is het aanschuiven door een ongeval. Nog traag op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. 6 minuten extra. Brusselse buitenring dan weer 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Antwerpse ring, ook daar gaat het traag. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 10 minuten extra. Richting Gent dan weer aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Merksem, 10 minuten erbij. En 6 minuten ook nog tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
1: Met Astrid Philips.

Christophe Havelaerts is er ook bij in onze app. Hoi, hoi Astrid, even pauze. En het eerste dat ik doe, dat is Joe opzetten. Dat is altijd een strak plan. Goede timing trouwens ook, want ik heb jou namelijk nodig. Jou en alle andere luisteraars, want wat dacht ervan? Om nog eens op zoek te gaan naar de mooiste zin. Een zin, een mooie zin uit een lied waar je altijd aan blijft plakken, waarvoor je de radioluider zet, die je extra hard ook meezingt, die ene bepaalde zin, omdat die gewoon ook een bepaalde betekenis heeft voor jou. Ik ben er zeker van dat jij zo wel iets voelt opborrelen, dat jij dat wel hebt. Een mooiste zin uit een lied. Laat vooral weten wat het precies mag zijn via onze app. En dan draai ik jouw favoriete zin misschien wel zo meteen naar Katy Perry nog.

0: met het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

0: dikke merci voor al jouw berichtjes in onze app. Het is weer moeilijk kiezen aan het worden. Er staan een paar zeer vrolijke nummers tussen, een paar minder vrolijke nummers. Dat is helemaal oké, hè? Zolang het maar een belangrijke zin voor jou heeft. Mooiste zin waar je altijd graag even bij blijft plakken. Ik heb er deze keer voor vandaag eentje bij gehaald van Kurt Horry. Die wou dit even kwijt.
1: Ja, voor mij het mooiste citaat uit het liedje is uit het liedje Je te donne van Jean-Jacques Goldman en Mark Jones. En dat is Tous ces défauts qui sont autant de chance. Dat wil zeggen, alle fouten, alle tegenstrijdigheden, alle misbaksels moeten niet per se iets negatiefs zijn. Er kunnen ook kansen zijn, maar je moet die kansen natuurlijk wel grijpen. En dat is hetgeen dat mij het meest aanspreekt in die zin.
0: Oh.

En daarvoor zat dus die Je te donne van Jean-Jacques Goldman. Dat wordt heel hard geapprecieerd. Ik zie heel veel positieve, enthousiaste berichtjes daarop binnenkomen via de app. En trouwens, als jij ook nog een favoriete zin hebt uit een lied, laat ze maar binnenkomen. En we blijven ze draaien nog een hele zomer lang. Zometeen gaan we richting Kokomo Beach van op ons Paradise Beach met de Beach Boys naar Lady Gaga nog.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
5: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
4: Koers? Hoe koers?
5: Ah wel, congé payé, vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
6: VTM. Kleurt je dag.
7: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Dit is Jumbo. Iets frisser misschien, maar de zon is op ons door. De maan ook trouwens met Leon Rimes straks. Die komt eraan na de enthousiaste zusters Pointer nog met Jump. En dat wordt na het nieuws van 12 met Niels Rosa Peralta. Goedemiddag.
9: Een goedemiddag. Het wordt druk aan de kust dit weekend. 2 doden in Frankrijk door het onweer en de Gentse feesten worden op gang getrapt. Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol. Dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Leerbergen.
10: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, geven mensen die de brug maken. Ja, dat is zo'n 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
9: En dan zijn er natuurlijk ook nog de last minute beslissers. En tijdens de hittegolf eind juni zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit geüpdate cijfers van Cienzano. Het was daarmee de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges, in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. En er zijn geen harde bewijzen dat China verkiezingsgegevens heeft misbruikt, dat zeggen experten. De documenten die dat moesten aantonen bevatten amper nieuwe informatie. Amerika-kenner Peter van Aalst.
11: We weten dat China gegevens heeft verzameld over kiezers. Maar er is geen enkel bewijs, ook niet in die documenten, dat China daar ook iets mee heeft gedaan. Dat er manipulatie is van stemmen, wat natuurlijk veel moeilijker is. En je kan gegevens verzamelen over kiezers, maar ook dan die verkiezingen manipuleren is nog heel wat anders.
9: China ontkent de beschuldigingen van Trump. Volgens hen zijn het pure verzinsels. En over iets minder dan 4 uur start in Gent de 183ste editie van de Gentse feesten. Voor wie nu uit de lucht komt vallen, dat is een 10-daags feest in de Gentse binnenstad. Met dit jaar bijna 3500 activiteiten op het programma. Om 4 uur is er het openingsfeest met verschillende stoeten die vertrekken in de Gentse wijken en samenkomen in het centrum. En het weer nog droog met afwisselend zon en wolken. Temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
8: 4 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Dat is 35 minuten op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Wommelgem. 20 minuten op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Nog eens 20 minuten dan op de E313 richting Hasselt tussen Geel-West en Ham. Daar is een ongeval gebeurd. 10 minuten erbij ook op de Antwerpse Ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips. Whoa.

tien over twaalf met de Pointer Sisters. Jump for my love, jump naar de middag ook al. En zo dus op de best mogelijke manier jouw vrijdag inzetten of verder zetten. Met straks de zomerhit trouwens nog van 1978, die haal ik er ook graag bij. En als je denkt aan films die dat jaar 1978 uitkwamen, dan kan je misschien wel al een klein beetje raden in welke sfeer we daarmee komen te zitten. Het is voor na Berra onder andere nog die zomerhit. Berra die hier eind deze maand, 30 juli, ook een summer session geeft aan ons Paradise Beach in Westende. Dat gaat sowieso de moeite zijn. En ik ben er redelijk zeker van dat hij ook die How Beautiful This Life Is zal brengen. Die krijg je dus zo meteen te horen. Na onder andere ook nog Leon Rimes met Can't Fight the Moonlight. Het komt uit die film Coyote Ugly. En ik was gisteren zo even aan het sappen. En dan was die toch nog eens op televisie ook. En dan blijf je altijd plakken totdat je dit

0: is.
1: Ik ga dat vooral niet tegenspreken. Als je hier aan Paradise Beach in Westende mag staan, kan je dat alleen maar bevestigen. Nu dan naar het Beautiful Life van 1978. Toen, die zomer, werd er ook een WK georganiseerd in Argentinië. En zij wonnen toen in 1978, ook na een overwinning trouwens in de finale tegen Nederland. Benieuwd of ze hun overwinning nu zondag dan, hè, is het van dat, zullen herhalen. Dat is nog even afwachten. 1978 is veel meer dan sport alleen, want het was ook de eerste kennismaking bijvoorbeeld met Garfield. Ja, dat is al van even terug. En natuurlijk 1978, Grease, de verfilming van de musical van een paar jaar eerder. Er kwam toen uit, ja, Grease, Sandy Olsen, Danny Zuko, die verliefd werden tijdens een vakantie en elkaar daarna dan toch nog tegenkwamen op school ook. En de carrières van John Travolta en Olivia Newton-John, die schoten uiteraard de hoogte in. Grease, dat is een beetje gek eigenlijk, als ik dat nog eens las, maar de recensenten die hadden daar niks mee. Die vonden dat een junkfood film. Het publiek daarentegen, oh jawel, dol enthousiast. Wat wil je ook als je weet dat deze muziek eruit kwam ook. John Travolta, Olivia Newton-John zijn dit. I

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Inny Mossé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand. Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.
7: Deze radiospot is voor u.
8: Absoluut.
7: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
8: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
7: Jij die sloten gitzwarte koffie moet drinken.
8: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
7: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
9: Hoe kan dat nu?
7: Zal u zeggen?
8: Zeg, het is bedtijd.
7: Tijd voor een Sleep Life bed.
10: Sleep Life.
3: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
11: Sleep Life.
12: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op kova.be.

5:30 en hopla, vrijdaggevoel helemaal on point met Bryan Adams en Summer of 69. Dat is perfect, die Summer of 69 erbij halen. Nu de temperaturen ook niet meer als bloedheet aanvoelen, wat eigenlijk wel helemaal oké is. Hè? We gaan zo meteen nog eens naar de coronajaren, naar het allerbegin daarvan, 2020. Ja, dat was de start van die ellende. Hè? Toen er ook veel thuis werd gezeten, TikTok nog belangrijker werd. En daar hoorde ook Jason Derulo bijvoorbeeld bij, want die scoorde toen volop op TikTok met Savage Love. En dan was daar zo'n dansje bij. Ik kan het me ergens inbeelden, maar dat nadoen, nee, dat ga ik aan andere mensen voor overlaten. Savage Love komt er alleszins aan na Elton John dan nog, die zogezegd op pensioen is sinds 2023, maar binnenkort toch nog maar eens optreedt. 2 en 3 oktober gaat hij dat doen in Mexico, in het Aztekenstadion, want hij moest daar blijkbaar nog altijd afscheid nemen van Mexico. En hij gaat dat dus binnenkort, begin oktober, eindelijk eens goed maken allemaal. Elton John hoor je hier dan nu met

Wat een held toch, hè? 79 dacht ik ook. En binnenkort dus toch nog een paar keer op het podium te bespeuren in Mexico. Moet je dan wel zijn, als je hem nog graag eens wil horen zingen. Elton John net en Sacrifice om 1:30. En dat betekent dat er files zijn op onze snelwegen. 4 meer bepaald. 4 files waarmee meer dan 10 minuten verliest. 26 minuten erbij op de E313 richting Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 20 minuten op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Een kwartier dan op de E19 tussen Sint-Joop-Puntgoor en Antwerpen-Noord. Nog eens 25 minuten ook op de E313 richting Hasselt. En dat tussen Geel-West en Ham. Daar is een ongeval gebeurd.

0: blijft zo waanzinnig goede meezinger. Ik hoop dat je ook even meegezongen hebt om zo die stem al een klein beetje op te warmen voor vanavond, want dan is het van dat, hè. Om 8 uur vanavond, Vlaanderen zingt aan ons Paradise Beach in Westende. We zoeken veel volk dat vooral ambiance kan brengen en dat zingen, dat is ook bijkomstig bijna, maar nee, dat moet je ook doen, want dat maakt het extra plezant. Voel u alleszins geroepen om hier ook aanwezig te zijn bij Vlaanderen zingt dus vanavond om 8 uur. Wild Child dan, zo heet het nieuwe album van Alex Warren dat hij volgende maand 28 augustus uitbrengt. Wild Child, een nieuw album met daarop 13 nummers en ook die Passenger van Alex Warren, die staat erop. Komt er zo meteen aan.
1: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Mannekes,
3: Pompi,
2: vandaag
3: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Pluskaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
6: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
7: Help me go home.
6: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
9: Wat was dat?
10: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
9: Flashy.
10: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
11: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
12: Volkswagen.
13: Joe Summer.
14: Summer.
13: Good times.
14: Great music.

Alex Warren en zijn Passenger tot bijna 12:15. Zeer goedemiddag. Ik hoop dat je het al gezellig gehad hebt hier bij Joe of waar je ook mag vertoeven precies. Bij die iets minder warme temperaturen dan we gewoon zijn. Dat is even aanpassen. Ik merk dat zeker en vast. Van oesh, ook in het binnenland is het een klein beetje frisser. Ja, dat is grappig. Ja, mensen van aan het zeetje zeggen dat graag. Ja, in het binnenland. Gewoon ergens in het centrum van ons land. Maar je kan je opwarmen zo meteen met een goed feestje van Lionel Richie. All night long, zo meteen naar deze Elena Miles.

had ik het geweten. Ik had dus nog even gewacht met mijn Circus Camille tickets aan te kopen. Maar het is gebeurd. Ik heb ze nu eenmaal. Maar kijk, Jan Bosman geeft dat hier ook weg. Hè. Straks gaat hij dat opnieuw doen. En met een klein beetje geluk daar hangt er ook nog een meet and greet vast aan die tickets voor Circus Camille. Zeker luisteren dus zo meteen tussen 1 en 4. Veel plezier ook nog, vooral waar je ook mag vertoeven. Zoals nu bijvoorbeeld Destination Calabria. Dit is nog Alix Godino en Crystal Waters.

0: hele fijne middag. Ik stel voor dat we beginnen aan de perfecte voorbereiding van een uitstekend en overweldigend weekend. Vooral met veel zon en hier af en toe een beetje wind in Westende, dat kan ook. Het is ondertussen 1 uur geworden. Nieuws met Niels Rosa Peralta.
1: Een goedemiddag. De Aziatische tijgermug duikt steeds vaker op. Grote drukte aan de kust dit weekend en een wereldrecord voor dierenpark Peridaisa. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
2: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen, iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
1: Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol. Dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Leerbergen.
3: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, geven we mensen die de brug maken. Ja, dat is zo 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
1: En dan zijn er nog de last minute beslissers. Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer, in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. En in Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. En opnieuw een wereldrecord in dierenpark Peridaisa. Daar hebben ze het grootste aantal plantensoorten in een overdekte tropische tuin. 1675 om precies te zijn. Die staan in de nieuwe serre die het park eerder dit jaar opende. Dat was al de grootste overdekte tuin, 8 voetbalvelden groot trouwens, en ook het grootste overdekte ecosysteem ter wereld. Droog met afwisselend zon en wolken. Temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
0: Het is 3 minuten over 1 en er staan echt wel behoorlijk wat files. Ik beperk mij tot de files waar je 10 minuten of meer verliest. In de richting van Antwerpen op de E313. Traag tussen Herentals-West en Wommelgem. Daar komt 1.5 uur bij. Op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum 20 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joppingsgoor en Antwerpen-Noord verlies je 10 minuten. Richting Hasselt op de E313. Daar gaat het moeilijk tussen Geel-West en Ham. Daar komt 1.5 uur bij. En in de richting van Gent op de E17 tussen Beervelde en Gentbrugge wordt aangeschoven door een ongeval. Op dat moment en op die plaats komt er 1 kwartier bij. Als je op een andere plaats nog in de file zou staan, daar verlies je om momenteel minder dan 10 minuten.
4: Joe Paradise Beach. Met Jan Bosman.

dat sunroof eraf natuurlijk om zonder dak rond te rijden. Maar tegenwoordig het is een beetje kouder geworden, een beetje meer wind. Dus misschien is dat die sunroof komt die toch nog wel van pas. Op dit moment zijn we eigenlijk zowat het warmste moment van de dag. Of dat zou toch zo moeten zijn. En dus trekken we altijd het blik van de schaduwplaten over, open liever. De schaduwplaat battle die komt er zo meteen aan, waarbij we team schaduw tegen team zon zetten. En team schaduw krijgt van mij altijd een eerder rustige plaat. Team zon krijgt een uptempo nummer. En vandaag is het thema women. Women. Ja, ik dacht al bijna een van die nummers te beginnen zingen, maar dat ga ik nog niet doen, want ik ga nog even wachten, want ik moet nog een tweede plaat zoeken. Een uptempo en een kalmer nummer. Zometeen mag jij dus kiezen welke je graag wil horen. Ik stel voor om nu al de Joe-app erbij te halen. En deze mensen, die willen graag ook nog iets zingen.

Ja, en deze mensen, dat is natuurlijk ABBA en Take a Chance on Me. Maar je kan je kans nu ook wagen in de schaduwplaat Battle. En Desiree die laat nu al weten, Team Zon, zonder twijfel. Zonder dat hij weet welke plaat er tegenover staat. Maar inderdaad, hij heeft dus duidelijk al gekozen. Hij of zij, want ja, Desiree kan voor man en vrouw. En de plaatjes die erbij horen bij die schaduwplaat Battle, het team Schaduw krijgt een rustig nummer. En dat zal vandaag onder het thema Woman deze zijn.

Voilà, dat zijn de keuzes die je kan maken. Ofwel team schaduw, ofwel team zon. Team schaduw krijgt Woman in Love van Barbra Streisand. En team zon krijgt Roy Orbison met Pretty Woman. Welke keuze maak jij vandaag? Open de Joe-app en duid één van die twee nummers aan.

0: Showgold presenteert...
1: Bruce Springsteen Forever. Duikt samen met jou in de muziekcarrière van de Bos.
2: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist. Maar nu met wat meer tijd voor andere passies. De Bos.
1: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
0: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
8: Knaldi.
9: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
10: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Blijft goed, Shaboozy en A Bar Song Tipsy. Ik was gisteravond ook een beetje tipsy, maar voor alle duidelijkheid, ik moest niet meer rijden, dus dan mocht dat toch wel een, voor een keertje. Goed, twee clippers uit de muziekindustrie stonden recht tegenover elkaar. Voor team Schaduw was dat Barbara Streisand met Woman in Love en team Zon kreeg van mij Roy Orbison met Oh Pretty Woman. Je kon tot nu toe stemmen via de Joe-app. Welke van die twee jij verkoos? Wil je Schaduw of Zon op dit moment van de dag? En uiteindelijk is dit het resultaat. 44% voor de verliezer, 56% voor de winnaar. En zoals altijd, hè, in een democratie gaat dat zo, draai ik de winnaar.

0: Orbison heeft zijn best gedaan, maar was dus niet opgewassen tegen deze Barbra Streisand en Woman in Love. Maandag is er terug een nieuwe schaduwplaat battle natuurlijk. Ondertussen onderweg heel wat files, maar de files waar je 10 minuten of meer verliest, dat zijn de volgende. In de richting van Antwerpen op de E313 traag tussen Herentals West en Wommelgem. Daar komt een half uur bij. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. Door een defect voertuig verlies je daar 25 minuten. En op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum komen 20 minuten bij. De Antwerpse ring dan tussen Antwerpen Noord en Deurne. Een defect voertuig zorgt daar ook voor een vertraging van een kwartier. En er staat file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 10 minuten komen erbij. Richting Gent op de E17 tussen Lokeren en Gent-Brugge verlies je een kwartier. En de Brusselse buitenring, daar gaat de traag tussen Wezenbeek-Oppum en Zaventem. Daar komen 10 minuten bij. Op andere plaatsen dus, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: hebt het misschien daarnet nog in het nieuws gehoord. Dit weekend zullen er heel veel mensen on the beach zijn. En als je dan er een extra lang weekend van maakt, dan heb ik misschien straks nog een leuke uitdaging voor jou. Die niet meteen on the beach zal plaatsvinden, maar toch wel dicht bij de beach. En het is lekker, uitdaging. En je kan er iets mee winnen. Een record of zoiets. Ik vertel er straks meer over.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
6: Deze radiospot is voor u.
7: Zeker.
6: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk
7: pas opgestaan
6: al direct weer in slaap valt.
7: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn

0: iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en

Met een soort van engelenkoor op het einde, die Gangsters Paradise van Coolio. Ja, het zat daar net al in ons nieuws. Dit weekend komen heel veel mensen in de richting van de kust. Heeft vooral ook te maken waarschijnlijk dat met het feit dat heel veel mensen daar een verlengd weekend van willen maken. Want de 21ste juli, onze nationale feestdag, die valt komende dinsdag. Dus zo één dag er tussenuit extra van het werk. Dan kan je 4 dagen hier aan zee blijven bijvoorbeeld. En er zijn telkens mensen op zoek naar leuke uitdagingen. Wel, dan heb ik misschien wel iets voor jou. Want hier vlakbij waar wij zitten met het Joe Paradise Beach is in Newport. Dat is op een 5 tot 10 minuten hier vandaan. Een geweldig hotel, dat is het June Hotel. En die organiseren op 21 juli, onze nationale feestdag dus, het grootste ontbijt. Een soort van recordpoging toch wel om zoveel mogelijk mensen samen aan één ontbijt te krijgen. En nu moet je weten, ik verblijf daar regelmatig. En dat ontbijt daar, dat is om duimen en vingers van af te likken. Er is zoveel keuze, dus ik verwacht dat recordpogingje dat ze daar gaan ondernemen, dat dat ja, echt iets is om duimen en vingers van af te likken. Dus als je nu 21 juli denkt van, oh, dat kunnen we ook nog doen, we moeten 's morgens toch eten, zorg er dan voor dat je je zeker inschrijft om daaraan deel te nemen, zodat ze aan de tafels daar ook plaats voor jou kunnen voorzien. Dus als je dat dan doet via de website van het June Hotel, kan je meer informatie vinden en kan je je ook meteen inschrijven. En ik beloof jou nu al, achteraf mag je hier komen klagen bij mij. Als het ontbijt niet lekker zou zijn, dan mag je bij mij komen klagen. Maar gegarandeerd dat je achteraf gaat denken van, wow, wat is dat geweest. Dus moeite waard om deel te nemen aan die record.

0: vraagt het toch zo mooi. Ik ken Touch You, filmmuziek van Billy Ocean. Deze When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going. Ik stop af en toe zo graag de zon in jouw radio. En dat mag ik nu ook doen met deze van Paul Kless.
1: Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios.

0: met de geweldig mooie en warme stem van Michael McDonald. Achter de microfoon bij de Doobie Brothers was dat What a Fool Believes.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Mannekes.
4: Pompie.
3: Vandaag
4: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
3: En het is nog nee tegen BTW.
4: Weten we.
3: Maar niet voor iedereen, hè.
4: Weten we.
3: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Weten we.
3: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
5: Naar Gamma.
3: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
4: Weten we.
6: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
0: Zoals elke dag heb ik straks voor jou weer zo'n zomerweetje, een wistje datje. En zelfs ik ga er vandaag nog wat van kunnen opsteken daardoor. Eerst het nieuws van 2 uur. Je hoort Niels Rosa Peralta.
8: Goedemiddag. Experten zijn bezorgd om de Aziatische tijgermug, een nieuwe bosbrand in Spanje en Israël wil krokodillen inzetten rond gevangenissen. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
9: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen, iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
8: Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. En in Israël mogen gevangenissen voortaan bewaakt worden door Nijlkrokodillen, dat melden Israëlische media. De minister van Nationale Veiligheid wilde die krokodillen eigenlijk al eerder inzetten in de gracht rond de gevangenis, maar omdat het om beschermde dieren ging, mocht dat niet. Maar dat is nu bij wet aangepast. Droog met afwisselend zon en wolken. Temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
0: 2,5 minuten over 2, behoorlijk wat files. Dat had ik al vermeld. Ik geef de files waar je 10 minuten of meer verliest. Ik begin richting Antwerpen. Op de E17, daar gaat het traag tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum, komen 25 minuten bij. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 20 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joppinschoor en Antwerpen-Noord verlies je een kwartier door een defect voertuig. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna en Linkeroever, zo is het, en Antwerpen-West komen 10 minuten bij. In de richting van Gent gaat het moeilijk tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Ook daar verlies je zo'n 10 minuten. En op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment dus minder dan 10 minuten.
10: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: Een zomerweetje zoals elke dag. En eentje waar ik vandaag dus ook nog iets van kan bijleren. Want het is zoiets wat we allemaal al wel eens gedaan hebben. Stel je voor die Heinz tomatenketchup fles. Ja, wat doen we als we denken van dat laatste stukje moet er ook nog uitkomen? Dan begint iedereen zo op de achterkant van die fles te rammen. En blijkbaar is dat helemaal fout. Ja, nee, dat moet je zo niet doen. En hoe je dat dan wel moet doen, dat ga ik zo meteen aan jou vertellen. Maar ik had er nog nooit van gehoord. Dus de achterkant van de fles, geen goed idee. Het moet ergens op een andere plaats op die fles gebeuren.
1: This generation rules the nation with fresh shine.

Zomer weet je, wist je dat je, gaat dus over een fles tomatenketchup, die van Heinz. En wat doen we als we zo de ketchup uit de fles willen krijgen? Dan slaan we inderdaad achteraan op die fles. We proberen dat er op die manier uit te krijgen. Maar dat is blijkbaar niet de goede manier, want je moet gewoon met twee vingers tikken op het getal 57 dat op de hals van die fles staat. Dat is de officiële sweet spot van de tomatenketchup. Maar ja, ik heb dat denk ik wel al eens gezien, dat daar 57 op staat. Nooit rekening gehouden dat je daar dus met twee vingers even moet opslaan. En dat de manier is om dat laatste kwakje ketchup nog uit de fles te krijgen eventueel. En Heinz die gaat ook elke keer nagaan of die saus aan de juiste snelheid uit de fles komt. En dat mag niet sneller zijn dan 0,045 kilometer per uur. En als dat te snel gaat, dan keuren ze die flessen af en dan denken ze van nee, geen verkoopsmateriaal, dus dan houden ze dat achter. Want te vloeibaar, dat zou blijkbaar verboden zijn. Dus vanaf nu niet meer achteraan op de fles, maar op die 57 die op de hals van de fles staat, daar met twee vingers op tikken. En dan zou het blijkbaar toch wel iets makkelijker moeten gaan. Maar in ieder geval, ketchup, dat moet gewoon traag.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag in Imosé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
2: Ah ja, met no cap courgette, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiekement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
6: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
5: Koers? Hoe koers?
6: Ah wel, congé payé, vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
7: VTM. Kleurt je dag. Deze week kom je bij Spar voor...
8: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
7: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
10: Van Christopher Nolan.
11: No one could stand between me and home.
10: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
12: Let's go!
10: The Odyssey. Nu in de bioscoop.
13: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Best wel grappig. Ik had zo'n weetje gegeven over die ketchupfles en hoe je daar moet op slaan om het laatste eruit te krijgen. Krijg van iedereen zo tips daarover. Ja, hoe je dat precies moet doen. Rondzwaaien door heel de keuken. Grote cirkels mee maken. En dan was er ook Elke en die stuurt ook een foto dat ze nergens 57 ziet staan op die fles. Het is ook de verkeerde fles, hè, Elke. Een plastic fles die je daar hebt. Het moet een glazen fles zijn. En het is van een heel ander merk dan datgene wat jij daar hebt doorgestuurd. Maar goed, zolang we het laatste druppeltje maar uit de ketchupfles krijgen. Zeker als dat het laatste is

0: Straks nog even onderweg met onze Best of Belgium tourbus. Maar misschien moeten we echt rekening houden met een paar plaatsen onderweg. Want er staat toch wel wat files in de richting van Antwerpen. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost schuif je aan. Je verliest daar 25 minuten. E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Daar komen 20 minuten bij. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je 10 minuten. De Brusselse binnenring dan tussen Wemmel en Grimbergen. Daar wordt een ongeval gemeld. En dat zorgt voor een vertraging van een kwartier op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar staat file tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook daar komt een kwartier bij. En in de richting van Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel verlies je 10 minuten. Op andere plaatsen als je daar in de file staat, en dat is best wel mogelijk, maar daar verlies je dan op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

train. Maar met de trein doen we het niet. We gaan met de bus. Met de Best of Belgium Tourbus komen we straks weer terecht in een grote stad deze keer. Je krijgt er van mij een aantal tips over. En daar wonen ook wel een aantal BV's. Een van die BV's gaat jou nog een super tip meegeven om, ja, daar is zeker langs te lopen als je die stad, want daar gaan we vandaag ook naartoe, als je die stad ooit eens zou gaan bezoeken. We gaan trouwens naar de mooiste stad van het land. Ja, en misschien ook wel van de wereld. Het staat sowieso in mijn top 5, want we gaan straks een bezoekje brengen aan Gent. Met een heel speciale reden natuurlijk, want ze gaan daar weer 10 dagen lang feesten. Eerst draai ik nog een nummer van Elvis Presley. Die heeft er een hele mooie, fijne versie van gemaakt. Maar deze van Fine Young Cannibals komt op een mooie tweede plaats. Dit zijn ze met Suspicious Minds.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Kurt die stuurt via de Joe-app. Er is maar één schoonste stad in België en Vlaanderen en dat is Brugge.
1: Ja.
0: Kijk, Kurt, les goûts et les couleurs. Alle smaken verschillen natuurlijk. We gaan in ieder geval met onze Best of Belgium Tourbus vandaag richting Gent. En daar zijn heel veel dingen te zien natuurlijk op beperkte afstand. Dus je kan daar echt rondlopen en heel veel dingen beleven. Maar ik haal er zelf een aantal uit. Om te beginnen... Het Gravensteen, natuurlijk, dat is een middeleeuwse burcht met een slotgracht. Letterlijk midden in die bruisende stad. En je blijft daarvan genieten. Het blijft echt wel bijzonder natuurlijk om dat te zien. Gravensteen dus in het midden van de stad Gent. Dan zijn er ook nog de Graslei en de Korenlei. En hier wordt dat omschreven als waarschijnlijk het mooiste stukje van Gent. Vooral 's avonds of bij een mooi weer is de combinatie van water en die historische gevels daar prachtig om te zien. En het is ook de locatie waar je Polé Polé kan vinden nu tijdens de Gentse feesten. Je moet er alleen op letten, daar komt redelijk wat volk naartoe. Dat wordt daar ook regelmatig afgesloten. Dus de mensen van Polé Polé, graag mijn plaats nu al reserveren dat ik er altijd bij kan zijn. Want dat is echt een toffe locatie om bij te zijn. En dan nog de Sint-Baafskathedraal samen met het Lam Gods natuurlijk. Dat is een absolute must voor wie van geschiedenis en kunst houdt. Het Lam Gods is een van de belangrijkste kunstwerken die je in België zal kunnen bekijken. En dat kan je dus gaan bekijken daar in de Sint-Baafskathedraal. En dan is er ook nog Kurt Burgelman van Biezenbazen. Kurt, jij woont toch ook in Gent, hè?
2: Wel, ja, het is te zeggen, ik ben opgegroeid in Gent. Ik ben geboren in Gent. Ik heb heel lang gewoond in Gent. Ik woon nu 1 kilometer van Gent. In een klein dorpje, maar ik ben nog altijd Gentenaar in hart en nieren natuurlijk. En als ik jou en de luisteraars 2 tips mag geven. De eerste tip zal dan zeker zijn, als je naar Gent komt, gelijk wanneer in het jaar, bezoek dan zeker eens de buurt rond het Sint-Elisabeth-Begijnhof. Dat is zo onbekend bij toeristen, maar dat is zo ongelooflijk mooi. Je hoeft nooit meer naar Brugge te gaan. Het is zoveel mooier in Gent sowieso, maar daar waan je je in het verleden. En je loopt er bijna helemaal alleen. En een tweede tip die ik zou willen geven, het zijn nu Gentse feesten. Mensen vragen altijd, waar moet ik naartoe? Natuurlijk naar mijn optredens. En al zeker naar Biezenbazen maandag op het Sint-Baafsplein. Maar laat je door niets beperken en doe gewoon, op zijn Gents gezegd, de tour. Dus begin ergens aan de rand van de feesten, loop naar de verste andere rand, laat alles op je afkomen en zo mis je veel minder en beleef je veel meer.

altijd de moeite waard, de Gentse feesten. En al zeker als het helemaal in Gent mag. Dus ook zeker niet vergeten om naar het optreden van Biezenbazen dan te gaan. Maandag daar op het Sint-Baafsplein. Daar gebeurt het dan. Zeg, waar je ook naartoe kan binnenkort is naar Circus Camille. En ik geef daar dus elke dag een familieticket voor weg, voor 4 personen. Op het Klein Strand in Oostende op 9 augustus. Dus check sowieso al even je agenda. Want als je die tickets wint, dan maak je ook meteen kans op een meet and greet met Camille. En de vraag daarvoor, die staat al klaar. Ik ga die, denk ik, meteen na 3 uur stellen. Ja, maar je moet er wel iets over weten over Camille. Dat is de enige voorwaarde.

0: bursting at the seams. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
3: We krijgen net nog een bericht van Mikey binnen. Die laat weten dat straks 3:45 de Gentse feesten officieel zullen geopend worden. Met maar liefst 5 verschillende stoeten. Ik hoop dat dat klopt, die informatie. Ondertussen is het 3:00 geworden. Julie Isabeau heeft het nieuws.
4: Goedemiddag. De ministers zijn aan hun laatste ministerraad bezig voor ze vakantie nemen. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. En Euroclear moet ook in beroep een schadevergoeding betalen. De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Bon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jan Bon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruitvoorzitter Conor Rousseau wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
5: Als je de vrijmarkt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid 600 miljoen euro insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren hier vooral de banken, terwijl wij zeggen, we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
4: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie en daarom zou die extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse ex-premier Keir Starmer op. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham dan officieel aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft dan aan tot de verkiezingen van 2029. Het Brusselse effectenhuis Euroclear moet de Russische centrale bank een schadevergoeding van 200 miljard euro betalen. Dat vindt nu ook een rechtbank in Moskou. Bij Euroclear stond zo'n 200 miljard euro aan Russisch geld vast door de oorlog in Oekraïne. De Russische centrale bank had een proces aangespannen. De kans is nu wel klein dat Euroclear die schadevergoeding effectief moet betalen, want de Russische rechtbanken hebben geen zeggenschap in ons land. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten is er kans op buien met mogelijk onweer. Maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden.
3: Amai, 200 miljard euro. Wat is dat eigenlijk? Amai, dat is niet te overzien uiteindelijk, zo'n schadevergoeding. Dus ik zou die ook liever niet betalen. Dankjewel Julie voor het nieuws. Over een uur is er natuurlijk meer nieuws. Files op dit moment waar je 10 minuten of meer verliest in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost verlies je 25 minuten. E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-Centrum komt een kwartier bij. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je ook een kwartier. De Brusselse binnenring dan tussen Groot-Bijgaarden en Grimbergen, daar komen 25 minuten bij. Antwerpse ring richting Gent gaat het moeilijk tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel, ook daar 20 minuten extra. En richting Nederland op die Antwerpse ring verlies je een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je dus minder dan 10 minuten.
6: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Binnenkort start Circus Camille op het klein strand in Oostende. En afgelopen week was Camille hier nog bij ons op bezoek voor een summer session. Een paar nummers heeft ze toen gezongen, maar ze heeft vooral ook een aantal tickets achtergelaten voor de voorstelling van Circus Camille op 9 augustus. En dat is eigenlijk een familieticket. 4 personen kunnen mee, maar wat meer is, er is ook een meet and greet die je kan winnen. Nee, je wint die niet. Als je de tickets hebt, mag je gewoon ook Camille dan die dag ontmoeten. Wat moet je doen? Ik ga een vraag stellen over Camille. Gewoon het juiste antwoord doorsturen via de Joe-app. En uit alle juiste antwoorden die binnenkomen, mag de computer dan 1 iemand selecteren die die tickets krijgt. Dus, het gaat natuurlijk over Camille. Die heeft deelgenomen aan The Masked Singer. Die heeft dat ook gewonnen in 2022, als ik het goed heb. Ik ben op zoek naar de naam van haar personage op dat moment. Dus ja, je mag dat niet verkleed noemen, hè, zeker. Hè? Maar hoe zag ze eruit? Ja, hoe zag ze eruit? Welk personage was ze tijdens The Masked Singer? Niemand herkende haar toen. Ja, je hoorde haar stem en je kon haar op die manier herkennen. Maar hoe zag ze eruit? Dat is wat ik nu een antwoord op zoek. Dus alle antwoorden mogen nu binnenkomen via de Joe-app. En dan duimen dat de computer jou eruit uitpikt als je een juist antwoord hebt doorgestuurd. Namen van de winnaars, die krijg je zo meteen. Eerst luisteren naar Meteor met Nooduitgang na deze van George McRae.

Nooduitgang, de nieuwste single van Meteor, was dat. Ik vroeg daarnet welk personage speelde of vertolkte Camille tijdens de versie van 2022 van The Masked Singer. Het juiste antwoord daar was natuurlijk Miss Poes. Computer heeft iemand eruit gehaald die dat familieticket krijgt met de meet and greet met Camille. Luistert naar de naam Amélie Sergoyne. Ik hoop dat ik dat juist... Waarom altijd zo'n moeilijke namen? Amélie Sergoyne, die krijgt de tickets en mag dus met z'n vieren naar Circus Camille op 9 augustus. Klein strand in Oostende. Maandag, dan heb ik nog één keer zo'n familieticket. Dus heb je nu niet gewonnen, zorg ervoor dat je maandag opnieuw probeert. En misschien zijn de sterren jou dan gunstig gezind en krijg jij dat familieticket van mij. Ondertussen, terwijl je toch de Joe-app hebt openstaan, kan je misschien meteen ook opnieuw een bericht sturen, want we gaan zo meteen ook swipen. En dat betekent dat jij misschien mag kiezen om een van jouw favoriete nummers te horen te krijgen hier bij Joe, dankzij de swipe. Want ik ga weer 5 liedjes naast elkaar zetten en jij moet er dan telkens eentje van laten vallen tot er na 5 eentje overblijft en die draai ik dan helemaal. En het thema vandaag is Camping Kitsch. Ja, dus de allerleukste, meest foute zomerse guilty pleasures, die komen straks sowieso voorbij. En heb je dus iets van, oh, dat is helemaal mijn ding, sta je nu al te dansen in de keuken, wil jij dus live beslissen welke foute zomerplaat het dan uiteindelijk zal halen, stuur dan nu swipen. Stuur dan nu snel, bedoel ik. Ik wil swipen met Kitsch. Ja, ik wil swipen met Kitsch. Want het zijn echte, ik heb ze al bekeken, nummers die we denk ik allemaal wel kunnen meezingen, maar waarvan dat we achteraf denken van, hoe nozel heb ik daar nu weer op staan doen? Ja, ik heb dat af en toe. Ja, dus ik wil swipen met Kitsch en misschien hang je dan zo meteen aan de telefoon. Mag jij één van die 5 nummers erin?

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
2: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
2: Jij die denkt dat uw lichaam zich maar moet aanpassen aan uw bed.
3: Ja, dat het normaal is dat uw bed kraakt als een pak zoute chips.
2: Wel, dat is niet normaal.
3: Nee, het is tijd.
2: Hoog tijd.
3: Dat jij u niet meer aanpast aan uw bed.
2: Maar uw bed aan u.
3: Exact.
2: Het is tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Zonde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met zoldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
8: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
9: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
12: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Californication van de Red Hot Chili Peppers. Goedemiddag, Veerle.
1: Goedemiddag, Jan.
0: Ja, die Red Hot Chili Peppers, dat was niet meteen kitsch uiteindelijk. Hè? Dus dat is een heel, andere, heel ander niveau van muziek. Ben jij zo iemand die regelmatig de heupen losgooit of eerder dan aan de kant aan toekijken is?
1: Nee, ik gooi ze regelmatig een keer los, ja.
0: Ah ja, dus...
1: En hoe beter de muziek, hoe beter.
0: Ah ja, en op welke soort muziek is dat dan? Inderdaad op zo van die vrolijke muziek of toch anders?
1: Dat kan op vrolijke muziek zijn, maar dat kan ook even goed op een steviger nummer zijn.
0: Ah ja,
1: dat, dat hangt zo een beetje dat van mijn gemoed. Ja, maar om erin te komen, meestal wel eerst een beetje zotter.
0: Ik dacht net te zeggen, het zal inderdaad een beetje vrolijker muziek zijn die ik er ga uithalen, want het is Camping Kitsch muziek, dus je krijgt van mij 5 nummers, sowieso. 2 tegenover elkaar telkens, en je moet er eentje telkens uitgooien, tot we er uiteindelijk eentje overhouden. Hè. Zo werkt het systeem. Dus je krijgt de eerste 2 van mij te horen. Dit is daarvan de eerste. Ja, die ken je wel natuurlijk, Los del Rio en de Macarena. Daar tegenover staat dan deze van La Sketch. Ik heb het daar straks in deze uitzending al gehad over ketchup, maar wat hou jij over? Was dat Los del Rio met de Macarena of de ketchup-song van La Sketch?
1: Ik ga de ketchup-song houden.
0: De ketchup-song blijft over. Daar zet ik tegenover de Benga Boys. Ja, Veerle, en dan kom ik terug bij jou voor de keuze. Hè. Wordt dat Benga Boys of wordt dat La Ketchup nog altijd?
1: Het blijft nog altijd bij de ketchup.
0: Het blijft bij de ketchup, dus we gaan proberen met nummer 4. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. Dat is natuurlijk Lou Bega met zijn Mambo No. 5, maar haalt hij het volgens jou van La Ketchup, zeg maar?
1: Ja, dan ga ik toch voor Mambo No. 5.
0: Ah, de Mambo No. 5 blijft over. Dan heb ik er nog eentje die het eventueel kan

0: dragostea din thee. Wat wordt het beste veerle?
1: Dat is helemaal, hè. Dat is helemaal.
0: De dragostea in thee van Ozone, dat is het helemaal.
1: Ja.
0: Oké, dan gaan we die...
1: Dat is meteen, helemaal.
0: Ja, dan gaan we die voor jou draaien. Ga je daar af en toe naartoe, naar Camping Kitsch? Is dat iets voor jou?
1: Ik ben er nog niet geweest, maar ik zou er eens heel graag naartoe gaan, ja.
0: Ah, ja, oké. Okay. Ja, maar bereid je voor op heel extreme dingen daar, hè. Dat gebeurt er allemaal. Ja, alles
1: ik heb het al willen zien op filmpjes en zo, dus inderdaad.
0: Ja, okay. Zeg, zo meteen is er nog...
1: Dat mentaal moet voorbereiden.
0: Ja, ja, dat denk ik ook wel. Zometeen is er inderdaad nog een tweede keus, maar we gaan eerst luisteren naar die Ozone en Dragostea in thee. Beste Veerle, heel erg bedankt en geniet van het weekend, hè.
1: Ja, dankjewel, Jan.

nog geen kitsch genoeg heeft, die kan nog altijd kiezen voor de tweede kans. Los Del Rio en de Macarena. Les Ketchup met de Ketchup Song. De Benga Boys en We're Going to Ibiza. Ofwel Mambo No. 5 van Lou Bega. Dat zijn de vier waaruit je nog kan kiezen. Voilà, de poll is nu gestart. Je kan de Joe-app openen en daar aanduiden welke van die, van die platen je graag een tweede kans wil geven. Hè. Dus jouw keuze, de meerderheid wint straks, maar laat vooral weten welke jij een tweede kans wil geven via de Joe. Ondertussen files 6 heb ik er waar je 10 minuten of meer verliest. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Grimbergen. Daar verlies je 35 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan komt een half uur bij. En tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel verlies je een kwartier. In de richting van Nederland dan tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten erbij. En richting Antwerpen op de E313 gaat het moeilijk tussen Massen.

Volgens Veerle het ultieme zomernummer deze Buena Vista Social Club en Chan Chan. De stemming voor de tweede keuze en de tweede kansplaat in onze Joe-app. Ja, het ligt eigenlijk niet zo heel ver uit elkaar. Enkel Macarena van Los Del Rio valt uit de boot. Maar het gaat nog tussen Las Ketchup, de Venga Boys en Lou Bega met Mambo Number 5. Venga Boys op dit moment aan kop met 40%. Maar ja, ik denk, als jouw stem er nog bij komt, dan kan het nog allemaal keren. Ja, zeker even de Joe-app openen en laten weten welke favoriete kitschplaat jij graag zo meteen nog wil horen. Na Spandau Ballet en deze

0: you very much.
1: Elvis Forever.
2: Ik ben Helmut Lotti en ik duik samen met jou in het spraakmakende leven van Elvis Presley.
1: Beluister Elvis Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
5: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Wat was dat?
8: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
7: Flashy.
8: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste deLijze-winkels gewoon open.
9: Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system.

Ibiza. 43% voor Venga Boys en we're going to Ibiza. En zij kregen daar dus een tweede kans mee. Zometeen nog een tip in de volle bak zomerse zoektocht die Anne van Elzen iedere keer organiseert. Eerste tip krijg je van mij en straks ook nog van haar naar de exacte locatie waar onze bak vandaag staat.

0: Paradise Beach.
1: Elke weekdag maak je bij Andus kans op 100 euro om vol een bak te gaan winkelen bij Collect & Go. Maar je moet daar natuurlijk wel iets voor doen, want aan de hand van een paar cryptische tips kan je achterhalen waar de witte Joebox te vinden is. Je moet er dan snel naartoe gaan en ook het codewoord zeggen. Dat codewoord dat krijg je niet van mij, maar krijg je wel straks van Anne van Elzen, samen met ook een tweede tip om die locatie te achterhalen. De eerste die mag ik meegeven. Vandaag trekken we naar een stad aan de Schelde, maar niet naar de drukke winkelstraten of de grote markt, maar naar een gezellige buurt waar een bekend tv-gezicht sinds kort zijn horecadroom heeft waargemaakt en zijn eigen koffiebar heeft geopend. Wat is dat van een tip, zeg? Ik snap er niks van.
2: Allee.
1: Maar nee.
2: Janneke.
1: Wat? Allee, serieus. Een stad aan het Schelde dan? Dan denk ik aan Antwerpen.
2: Ja, dat is al...
1: Maar het is niet Antwerpen.
2: Ja, het is wel Antwerpen, maar het is zo niet, weet je. In Gent stonden we aan het Gravensteen.
1: Ja.
2: We stonden aan Elier aan de Zimmertoren. Het is op een plek die nog niet in de toeristische gids is opgenomen, want het is toch zodanig nieuw. Verstaat je? Horecadroom, bekende Vlaming. Ja, ik weet het. Hè. Er zijn heel veel BV's die boeken hebben geschreven en ook heel veel BV's die...
1: Sorry, maar ik heb maar één iemand die een eigen koffiebar recent heeft geopend. Dat is geen bekende Vlaming, hè?
2: Ah, oké.
1: Okay. Is dat?
2: Ja, jong. Maar, allee. Maar wacht.
1: Ja, ik bedoel, ik snap niet. Ik snap die tips niet.
2: Ja, maar toch ook bekend in Vlaanderen.
1: Ah, ja, maar dan heb ik toch gelijk wat ik zeg. Dat het niet geen bekende Vlaming is, maar wel iemand die bekend is in Vlaanderen.
2: Ja.
1: Ah, oké. Okay.
2: Dat klopt.
1: Ah, dan weet ik het, denk ik.
2: Dat klopt.
1: Maar dan moet ik wel gaan achterhalen waar hij zijn koffiebar heeft gehouden.
2: Ah, maar dat is toch even gewoon googlen, zeker.
1: Ja, dat is wel waar,
2: en dan weten we dat toch.
1: Ja, oké. Okay. Maar jij hebt straks nog een tweede tip en een codewoord.
2: Ja?
1: Ja?
2: Ja?
1: Dat ga je doen, hè? En dan wordt het misschien ook duidelijker, maar dat codewoord heb je dus echt wel nodig om die showbox te openen.
2: Het codewoord zegt het eigenlijk helemaal.
1: Is
2: het
1: echt?
2: Ja. Maar ik mag het nu niet zeggen, Jan. Daarom moeten ze blijven luisteren. Ik kan wel zeggen, ik krijg hier zoveel jeuk aan mijn ringvinger.
1: Ringvinger?
2: Ringvinger.
1: Ja, oké. Okay, eigenlijk kun je het gewoon zeggen. Maar straks is een tweede tip.
0: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende. Dit is
3: Joe. I've heard people say that too much of anything

0: poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is jouw.
0: Straks vertrouwd geluid op je radio in je avondspits. Tom de Kok doet Vlaanderen zingen en heeft beloofd om hier ook even in de studio binnen te springen. Welkom. 4 uur geweest. Het nieuws krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De ministerraad bespreekt een voorstel rond pensioensparen. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. En de autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon is weer open. De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Jambon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jambon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruitvoorzitter Conor Rousseau wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
7: Als je de vrijmarkt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid €600 miljoen insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren hier vooral de banken, terwijl wij zeggen, we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
6: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie, daarom zou die extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse ex-premier Keir Starmer op. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham dan officieel aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft aan tot de verkiezingen van 2029. En in Frankrijk is de autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau, dichtbij Parijs. Volgens de brandweer is er nu geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt er net op tijd, want dit weekend wordt een van de drukste weekends van de vakantie op de snelwegen. Deze namiddag droog met opklaringen, in het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer. Maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag dan wat frisser tot 23 graden.
0: Perfect weer om met de hondjes te gaan wandelen, is dat 23 graden. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent een dik half uur erbij tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Richting Nederland 10 minuten extra tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout. Richting Antwerpen E313 24 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. 17 op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas-Centrum. En op de Brusselse binnenring 13 minuten extra daar tussen Groot-Bijgaarde-Dansaertlaan en Strombeek-Bever.
8: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Suzanne en Freek en halverwege. En de Gibson Brothers die komen eraan. Ja, ik kan je wel vertellen, het wordt heel plezant vandaag. Niet alleen Tom de Kok straks op zijn vertrouwde plek. En ik moet zeggen, ik heb al een beetje stress, hoor. Want als de meester zelf op mijn vingers gaat staan kijken. Maar toch dikke ambiance, want hier op ons podium met Vlaanderen zingt. Straks op ons Joe Paradise Beach podium. Met Tom de Kok als ceremoniemeester. Maar ik wil toch ook eens uittesten hoe het met zijn eigen zangstembanden gesteld is. Dus ik ga eens proberen uitzoeken hoe hij zelf kan zingen. En nog een hele special guest straks hier op ons podium. Nee, niet op ons podium. In de studio. Misschien ook wel op podium, want met haar weet je natuurlijk nooit. Drie woorden die haar omschrijven. Een sexy moetie, bloody honest en gevallen in een champagnebad vol met humor. En dan is er natuurlijk ook nog onze laatste kans van deze week om 100 euro vol een pak te shoppen bij Collect & Go. Het is niet super evident vandaag, alhoewel. Daarnet Jan en ik hebben het een beetje weggegeven misschien, ik weet het niet. Maar toch, het is zo niet een plaats die in de toeristische gidsen is opgenomen. Je moet het misschien even opzoeken. Waar je dus juist moet zijn, dat ontdek je over enkele minuten. Eerst doen we een op- en afje naar Cuba met onze Gibson Brothers.

0: Suzanne en Freek en Halverwege. Het nummer dat er zo meteen aankomt is echt eentje dat altijd scoort bij de luisteraars. En mij doet het altijd terugdenken aan de woensdagnamiddag. Dan zaten we bij ons moemoe, want we kregen daar 's middags na school altijd verse frieten. Mijn tante, die nog relatief jong was, die was smoorverliefd op de artiest die er straks aankomt. En ze zat zo in de videoclip met een lange zwarte jas aan, als ik me niet vergis.
1: Tess on the beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag Inny Mossé en op zondag Stan van Samang. Tess on the beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
2: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
4: VTM. Kleurt je dag.
5: Deze radiospot is voor u.
3: Absoluut.
5: Jij die 's morgens onder een ijskoude douche moet springen om een beetje wakker te worden.
3: En dan nog slaapdronken aan het werk waggelt.
5: Jij die slote gitzwarte koffie moet drinken.
3: En tussendoor nog wat energiedrank voor extra cafeïne.
5: Want oh, wat hebben wij weer slecht geslapen.
3: Hoe kan dat nu?
5: Zal u zeggen?
3: Zeg, het is bedtijd. Tijd voor een Sleep Life bed.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
8: 20% korting op alles.
7: En zelfs 25% voor B-plus leden.
8: Want zelfgemaakt
7: is slim bespaard.
8: Voorwaarden in de winkel en op Brico.nl.

0: Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Ik mag je al blij maken door te zeggen dat zometeen de Backstreet Boys eraan komen met Quit Playing Games With My Heart.
1: De Vollenbak Zomerzoektocht.
0: Ja, we zoeken en zoeken en zoeken. Waarnaar zoeken we precies? We zoeken dit keer naar een witte box van Joe. Waarom? Omdat daar 100 euro in zit om vol een bak mee te shoppen bij Collect & Go. Ah wel, zo is dat. We zitten vandaag in Uttstad. Dat mag je al weten, dat kon je wel afleiden uit de tips die je kreeg van Jan Bosman. Maar de stad is groot, hè, want de rest is parking. Dus ja, een beetje concreter natuurlijk zouden we moeten gaan om te weten waar ergens in die grote, schone stad die witte Joe-box is neergeplant. Ja, ik kan eigenlijk alleen maar dit geven als tip nog.
2: Dit is het interieur wat mensen nu willen van jullie leeftijd. Dit is het beige lappe frappuccino influencer home.
0: Het beige lappe frappe frappuccino. Ik vind dat trouwens zelf heel mooi, zo'n interieur. Maar deze persoon, deze bekende Nederlander, die heeft ergens in die grootstad iets opengedaan. Iets heel fijn opengedaan. En ja, ik denk dat hij heel graag koffie lust, dat kan ik er ook nog bij vertellen. In ieder geval, ja, we gaan op zoek naar onze winnaar. Hè. Wie er het eerst is en dan ook nog het codewoord kan vertellen natuurlijk, want ik zou het bijna vergeten te zeggen, ons codewoord. Dat is, omdat hij dat gewoon zelf ook is, de eigenaar ervan, Kastaar. Dus voilà, daar moet je naartoe, naar die bekende Nederlander in Vlaanderen en zijn horecazaak in de grootstad Antwerpen met als codewoord Kastaar.
1: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef Vollenbak. De Vollenbak Zomerzoektocht.

0: Straks gaan we niet spelen met jouw hart, maar wel met tovenaars, stokken en spreuken. Ik weet niet of je dat zo zegt, maar goed. 4:30 geweest, de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In het buitenzwembad in Betteren zijn vanaf volgende week alleen nog maar bezoekers welkom die in de provincie Oost-Vlaanderen wonen. Die beslissing komt er nadat een jongen van 5 daar begin deze week bijna verdronk. De gemeente gaat er ook meer stewards inzetten en de lokale politie zal ook permanent aanwezig zijn. Er komt ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. De gemeente wil zo de drukte beter spreiden. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxy-gebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en het drama wel overleefden, waren erbij. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. En in Frankrijk is de autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau dichtbij Parijs. Volgens de brandweer is er nu geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. Deze namiddag droog met opklaringen, in het zuidoosten kans op een buitje met mogelijk onweer. Maximaal tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden.
0: 4 files heb ik hier op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file op de Antwerpse ring. Vind je die richting Gent, 41 minuten extra daar. Tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Richting Nederland, een dik half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Antwerpen op de E313, 16 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E17, 11 minuten erbij tussen Lokeren en Westminster door een ongeval.
2: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Dinsdagavond bij die opnames van 10 om te zien. Heel fantastisch om dat eens van heel dichtbij mee te maken. En als ik één ding daar als rode draad kan gaan bestempelen, dan is het wel: de toekomst ligt aan de voeten van Bas Serra. Die komt er zo meteen aan met zijn nieuwste All Because of You. Eerst even, moeten we het even hebben over toverstokken en tovenaarsmantels. Want de magie is officieel geland in ons land 25 jaar na de release van de allereerste film van Harry Potter, opent in Brussels Expo de grootste, meest uitgebreide, rondreizende Harry Potter tentoonstelling ooit. Maar is dat nu echt de moeite waard? Dat ga ik zo meteen vragen aan Robin Broos. Hij is niet alleen een hele grote Disney-fan, hij heeft ook echt alles van Harry Potter gelezen en gezien. Straks geeft hij zijn bloedeerlijke review van die experience. En we gaan nog even terug naar het begin, toen Harry Potter toegelaten werd tot die grote tovenaarschool.
1: Dear Mr. Potter, you have been accepted to Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Soon, you and your schoolmates will join us here, and your education in the magical arts shall begin.
2: Dit is Nieuw bij Joe.

0: onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
1: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie visje.
3: Of een lekkere langoustine.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie. Dat is
4: de Vos Lemmis.
0: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be. Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.

0: En we willen natuurlijk met z'n allen dat even zo plezant mogelijk maken. Ook in deze grote vakantie. Waartoe, waarheen? Misschien volgt nu wel de ultieme tip. Want ik heb iemand aan de lijn. Iemand die ergens naartoe is geweest en daar zijn bloedeerlijke mening over zal geven. Robin Broos, een hele fijne middag. Kan je mij goed horen?
1: Dag Anne, ja, ik kan jou heel goed horen.
0: Robin, jij bent een grote Disney-fan. We moeten echt samen eens gaan, want echt waar. Ik vind bij ons thuis, echt waar, ik voel mij redelijk eenzaam in mijn Disney-schap, om het zo te zeggen. Maar kijk, ik hou van mensen die Disney-fans zijn, echt waar.
1: Is dat een uitnodiging? Dan kom ik iets langs, hè.
0: Ah, wel, voilà.
1: Heel graag.
0: Ook Harry Potter vind je wel heel tof. Je hebt er alles over gelezen, alles gezien, alle films, alle boeken. En jij mocht als een van de eerste een kijkje gaan nemen in Paleis 2 van Brussel. Expo, want daar is nu Harry Potter The Experience om dat te gaan bezoeken en beleven. En jij, als kenner, maar ook als iemand die wel gewend is om zaken eerlijk en te beoordelen, hoe is het bevallen?
1: Wel, beter dan ik gedacht had. En ik ga dat wel even, ik ga dat wel meteen duiden. Ik kan er geen geschiedenisles van maken, maar dat soort van tentoonstellingen over film, dat bestaat nog geen 20 jaar. En dat is begonnen met echt zo, ja, bijna kunsttentoonstellingen. Dat je zo tekeningen, ontwerpen, attributen, echte dingen kon zien waar de film mee gemaakt was. En dat is de laatste jaren zo wat... Ja, ik denk dat de slinger zo wat doorgeslagen is. Ik noem dat Instagrammable tentoonstellingen, waar dat je eigenlijk gewoon groot opgezette decorstukken ziet waar je mee op de foto kan, maar die eigenlijk niks met de film te maken hebben. Of toch niet met de originele film.
0: Okay.
1: En dit zoekt het midden. En dat vind ik heel leuk.
0: Ah.
1: Dus je hebt effectief die decorstukken, er is heel veel interactie, je kan met computerschermen van alles doen, maar je kan ook in vitrinekasten kijken naar kostumes die effectief gedragen zijn, naar attributen die in de film zijn gebruikt. En dat vind ik leuk.
0: En dat brengt je dan ook onmiddellijk, als je dan die attributen en die kostuums ziet, dat brengt je dan ook in gedachten meteen terug naar die episodes uit het boek of uit de film. Wat is zo een attribuut wat jou echt is bijgebleven? Dat je zegt van wow, dat vind ik nu wel fantastisch dat we dat hier kunnen bekijken.
1: Het zijn heel veel kostumes en dan vind ik het echt tof om in detail te gaan kijken van hoe mooi dat die zijn afgewerkt, ook voor detail, tot en met de speltjes die erop zitten. Maar bijvoorbeeld ook, ja, zo... gadgets die de personages zelf kunnen kopen. Bijvoorbeeld als zij snoepjes gaan kopen in de snoepjeswinkel of een magazine kopen, ja, dan is dat ooit gemaakt om in de film te gebruiken.
0: Ja.
1: Natuurlijk niet om in de handel te brengen, maar alleen maar om in de film te gebruiken. En die kan je daar zien. En dat vind ik echt ongelooflijk tof, dat je ziet hoe hard daarop gewerkt is voor misschien maar een flits in een film te zijn.
0: En zo zie je maar dat elk detail telt. Nog één vraag. Allee, nog twee heb ik er. Heb je op een toverstaf gezeten, ja of nee? Ja, maar ja...
1: Nee.
0: Nee,
1: maar kijk, ik ga wel
0: dat
1: toegeven...
0: Dat bij een deel was van de experience, hè? Ja,
1: ja, je kan op een bezemstok zitten, je kan zelfs werkbal spelen. Ik heb dat allemaal niet gedaan.
0: Ik bedoelde een bezemstok.
1: Nee.
0: Oh my god, dat was heel fout wat ik nu zei.
1: Als je nu niet binnengekopt had, niemand dat gehoord.
0: Ja.
1: Dus ik vind het wel heel mooi, ik vind het heel mooi. Ja. Nee, kijk, ik vind het tof dat die dingen kunnen voor wie dat leuk vindt. Ik heb daar zelf minder mee. Ik geef toe, pas op, ik ben wel in de bezemkast gaan zitten van Harry Potter, zo waar hij zo moest slapen bij zijn familie. Daar heb ik wel een foto gemaakt, maar mijn fotorol staat niet vol, omdat dat niet mijn ervaring is. Ik ben vooral gegaan voor de attributen.
0: Ik snap het. Dat klinkt nu ook dat komt hier allemaal in een andere klank terecht. Zeg nog één vraag. De eerste film die kwam intussen 25 jaar geleden uit. Waarom is het zo belangrijk dat deze tentoonstelling net nu, op dit moment, naar ons land komt?
1: Ja, dit is eigenlijk bijna een stuiptrekking van het universum van Harry Potter zoals we dat tot nu kennen. Want het omsluit ook helemaal de boeken, de films, de Fantastic Beasts films en zelfs het toneelstuk. Maar dit najaar, in december, gaat HBO eigenlijk alle boeken opnieuw verfilmen. En niet in filmvorm, maar in serievorm. Wat eigenlijk wil zeggen dat een nieuwe generatie Potterheads gaat opgroeien met een andere, of met andere acteurs, met andere decors, met andere muziek.
0: Ja.
1: En ja, dat gaat een totaal andere beleving zijn. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitdraaien. Maar ja, en of dat soort tentoonstellingen dan nog gaan rondreizen. Want ja. Iedereen heeft dan zijn eigen herinnering natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Net zoals mijn dochters ondertussen ook de moonwalk proberen te doen en Billie Jean meezingen, gaan ze dus ook terug rondlopen met een toverstaf, op een bezemsteel zitten, een lange mantel en het ronde brilletje op, want een generatie is voorbij. Tijd om de jeugd van tegenwoordig ook te laten kennismaken met de magie. En je kan alles gaan proeven. HarryPotterExpedition.com, daar kan je terecht voor tickets en tijdsloten. Robin Broos, dankjewel. En de volgende keer gaan we samen naar Disneyland. Is het goed?
1: Dat is afgesproken, sowieso.
0: 3 keer na elkaar in de Space Mountain, oké? Okay? Goed.
1: Ja, tot
0: dan.
1: Deal.
0: Doei. Tada. Salut.

0: Het is gebeurd, lieve mensen. De master himself has entered de studio hier in Westende. Laat die vertrouwde stem tussen 4 en 7
1: nog eens horen. Wie bedoel je?
0: De kok is gearriveerd.
1: Het gaat over mij.
0: Helemaal.
1: Het is te warm voor complimentjes.
0: Ja, kom, aanvaar het toch maar een beetje. Echt waar.
1: Merci.
0: De mensen hebben jouw stem. Zijn die aan het missen, hè? Maar ja, ondertussen ben je aan het genieten
1: van... Vlaanderen.
0: Zie, jongens. Dat is toch een stem. Jij moet dringend zo... Hoe heet dat?
1: Iets met radio doen.
0: Ja,
1: mensen zeggen
0: dat
1: soms. Je zou iets moeten doen met die stem.
0: Ja,
1: ik ben erover aan het denken. Ja, zoals een cursus volgen ergens of zo. Ja, ik ga dat doen.
0: EMS.
1: Ik
0: had het niet uitspreken.
1: Niks proberen dat Gen Z zegt. Vraag het aan
0: je ASMR.
1: ASMR.
0: Is dat juist?
1: Ja.
0: Dat zou jij ook moeten doen, zo een keer fluisteren.
1: Ah, ik doe dat zo.
0: Om mij in slaap.
1: Op Q-Music had ik een rubriek. Op mijn vorige radiozender had ik een rubriek. En dan las ik de namen van mensen hun medicijnen voor. Maar zo op van die heel relaxerende lounge muziek.
0: Ah, ik dacht dat
1: En dan zo met een licht pornografische ondertoon. En dat werkte supergoed.
0: Ik dacht dus dat je even bedoelde laxerende.
1: Ja, zeg, had u nog vragen ook? Ik weet eigenlijk niet. We hebben de studio binnengeduwd.
0: En ik wou even jou citeren met te zeggen van... Maar wat is dat hier? Dat is van besten is een soort dat ik al heb gezien.
1: Maar de mensen beseffen dat niet. Dus dit is de enige beachbar in zijn soort. Want elke radio zit aan de zee tegenwoordig. Hè, maar waar je de zee ook effectief gewoon kan zien.
0: Niet allemaal. Er zijn er ook al terug naar Antwerpen. Speed praten we verder.
1: Oh, dat was zonder de goeie.

0: beelden bij Pearl. Je krijgt nu tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is Jumbo. Zeg mannen, echt waar. Die witte Joebox, 100 euro, collect and go, die staat daar nog, hè. Daar waar Antwerpen Borgerhout aan Alphering Kastaan is het codewoord. En nu het nieuws van 5 uur, dat krijg je van Julie Isabeau. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De gemeente Wetteren neemt maatregelen tegen drukte in het buitenzwembad. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. En in Frankrijk gaat de autoroute du Soleil weer volledig open. In Wetteren laat het buitenzwembad De Warande vanaf maandag alleen nog maar bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er worden nu ook meer stewards ingezet en de lokale politie zal ook permanent aanwezig zijn. Er komt ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus ook nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd waren erbij. Het was een sober en sereen moment. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
4: Iedereen doet dat in zijn eigen sereniteit en dat vind ik wel een mooie zaak. Ik vind dat moeten we niet verder opkloppen. We moeten hier ook direct geen schuldigen beginnen zoeken. Dat was zeker niet de bedoeling van vandaag. Hier is het een hart onder de riem steken. Kijken wat er nog kan gebeuren. Zijn nog 2 mensen aan het vechten voor hun leven. Laat ons hopen dat die mensen het binnenkort goed kunnen stellen.
3: Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. In Frankrijk is de autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau, dichtbij Parijs. Volgens de brandweer is er nu geen risico meer dat die branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt er net op tijd, want dit weekend wordt één van de drukste weekends van de vakantie op de snelwegen. Het Franse gerecht probeert intussen te achterhalen wie nu achter die grote bosbrand in Fontainebleau zit. Een man van 46 die dinsdag werd aangehouden is weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs is tegen hem. Er zijn in totaal 4 mensen officieel aangeklaagd. 2 arbeiders zijn vrij onder voorwaarden. De 2 andere, 2 jonge mannen van 18, zitten nog in de cel. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. En Amerikaans president Trump wil met zijn toespraak over gestolen verkiezingsdata de aankomende verkiezingen beïnvloeden. Dat zeggen verschillende experts. Het gaat dan over de parlementsverkiezingen in november. Volgens Amerika-kenner Peter van Aalst vreest Trump dat zijn partij daarin niet goed zal scoren, dus grijpt hij in.
5: Maatregelen die vooral zijn partij ten goede zou komen. Hij wil het mensen moeilijker maken om naar de stembus te gaan. En vooral dat zij angst hebben om dan te gaan stemmen. Meer algemeen denk ik dat hij vooral een soort van twijfel wil zaaien rond die verkiezingen. Als hij verliest, dan ligt dat niet aan hem of aan zijn beleid, maar dan ligt dat aan het kiessysteem dat niet voldoet.
3: In de documenten die Trump vrijgaf zijn trouwens geen concrete bewijzen van Chinese inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Deze namiddag droog met opklaringen in het zuidoosten. Een kans op buien met mogelijk onweer. Maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser en tot 23 graden.
0: En hoe rap iets drinken, Julie.
3: Ja.
0: Ik ken dat gevoel. Dat is zo appetant. Ja, dat is lastig. Je wilt dan je zin nog afmaken. Maar kijk, vanaf. Maar rustig drinken. Tot straks. Dag. Op de Antwerpse ring richting Gent doe je er 41 minuten langer over. Tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan richting Nederland zijn dat 32 minuten. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Nog richting Antwerpen, maar dan op de E313 16 minuten erbij. Tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E17 tussen Lokeren en Westmünster nog 11 minuten aanschuiven door een ongeval.
6: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Ja, we waren hier even verbist uit de studio, hè?
1: Ja, we waren even bij de Joe Letters op het strand een filmpje gaan opnemen. En toen was er even een pauze in de plaat. En Anne van Nelzen, echt, Nafitiam, als je luistert, echt, ze zou u afgedroogd hebben. Echt, het was niet te doen, hoe snel jij in de studio stond. Maar dan bleek het niet nodig te zijn.
0: Nee, het bleek niet nodig te zijn. Ik had nog 30 seconden.
1: Dat was heel goed.
0: Je voelt wel, oké, we zijn geen 30 niet meer.
1: Ja, het leven in Joe Paradise Beach in Westende, dames en heren.
0: Ja, kijk, welkom.
1: Ik moet zeggen, ik ben zonder de indruk wat mee. Ik ben er eigenlijk tegen Joe Paradise Beach, om de zeer specifieke reden dat dus Ginder daar vier deuren verder aan de rechterkant huur ik al jaren een appartement, waar je dan op vakantie komt. Maar er is niks vervelender dan op vakantie gaan en dat je werk je volgt op je vakantie. Dus ja, als ik uit het raam hang, zie ik mijn job.
0: Maar ik moet zeggen dat
1: dit jaar een pak minder erg is. Het ziet er fantastisch uit.
0: Ja, het is daarom dat we ons zo gezet hebben, hè, dit jaar.
1: Ja, nu kan ik zelfs het podium zien als ik uit mijn raam ga hangen.
0: Dus straks als jij komt werken, tussen haakjes, ceremoniemeester van dienst, vertel eens, wat gaat er hier gebeuren?
1: Dit wordt de allerleukste avond van heel je zomer. Als je aan de kust bent, kom dan tegen 8 uur naar Joe Paradise Beach. Je vindt ons naast Surfclub aan het einde van de dijk in Westende, richting Nieuwpoort is dat. En dan gaan we... Het is heel speciaal, het is een grote show, het is een groot optreden, maar er komen geen artiesten. Want de artiest, dat ben jij zelf.
0: Oh, fantastisch.
1: We doen Van Je Vlaanderen Zingt, zo heet het.
0: Ja. En hoe zou dat klinken als Vlaanderen samen zingt? Jij gaat dat natuurlijk straks ontdekken, maar ik zou dat graag ook wel eens kunnen horen.
1: Maar het kan niet misgaan. De mensen krijgen zo'n krantje. Ik heb er hier ook voor jou eentje bij. Daar staan alle teksten in. En ik sta hier als een vloernaap hier bovenop het podium.
0: Ik maak meestal ook mijn eigen
1: en ik ga
0: teksten.
1: Vooral zwijgen. Ik ga vooral teken doen van en nu jullie. Want je wil mij niet horen zingen. Dat is echt wel het laatste wat je wil.
0: Wel, ik wil dat wel.
1: Oh, nee.
0: Ja, ik zou zeggen,
1: ik kan heel goed, mag ik poëzie voordragen?
0: Nee, je gaat zingen. Ik heb er straks de mensen beloofd dat we nu eindelijk ook eens gaan horen wat hij naast die luisterboeken, voice-over...
1: Iets laags, iets van Barry White.
0: Oké, zoek maar. Maar echt, moet ik hier een nummer hebben. En dan
1: ga je iets van de playlist van vanavond nemen.
0: Oké, is goed.
1: Ik zoek even in het krantje.
0: Oké, ja.

0: hem toch al een beetje kunnen opwarmen, hè? Met America and a Horse with No Name. Een beetje van je na. Maar nu gaat het erop aankomen. Vanavond hier, Vlaanderen zingt op ons podium. Maar wij willen niet wachten tot vanavond. Wij willen dat nu ook wel eens een beetje uittesten. Tom, kan je mij goed horen?
1: Ja, absoluut. Ik sta hier op het terras van Joe Paradise Beach. Het is hier heerlijk. En de mensen zijn hier allemaal nietsvermoedend. Iets aan het drinken, een ijsje aan het eten en zo. Maar mag ik even uw aandacht, dames en heren? Wilt u allemaal even uw tas koffie en uw heerlijke bubbelwafel neerzetten? Jij mocht nog even uw cocktail ad fundum leeg drinken. Ja, en dan moet hem neerzetten. Want ik heb u nodig, dames en heren. We gaan hier straks van je Vlaanderen zingt doen. Dat wil zeggen dat ik daar op dat podium ga staan vanaf 8 uur. U bent hier dan ook nog allemaal, neem ik aan. U zit al klaar op de eerste rij. En dat u zo luid mogelijk mag meezingen dan met de allermooiste meezingers van Vlaanderen en ver daarbuiten. Maar jij wou dat eens oefenen, hè, Van Elze?
0: Ja, wel, ik heb ooit in een ver verleden ook nog eens in een of ander muziekprogramma gezeten. En toen was er zoiets als de stop de bandronde. Gewoon kwestie om even te checken van hoe zit het met de stemmen van de mensen hier en hoe juist zitten we qua tempo en ritmiek. Dus ik heb hier een meezinger klaarstaan. Ik ga hem instarten. Maar, lieve Tom, bij het refrein ga ik de micro niet dichtzetten natuurlijk, dan ga ik die loeihard zetten, maar dan ga ik de muziek wel stilzetten. En dan is de bedoeling dat we natuurlijk op het juiste moment terug allemaal inhaken. Die kent, hè?
1: Oké.
0: Okay, onze Wim.
1: Ik ben heel benieuwd. De tekst is heel eenvoudig, dames en heren. Het is iets met allemaal. En de rest mag u zelf invullen.
0: Kijk, de kok.
1: Wat zeg je?
0: Jij ook.
1: Nee, ik ben maar de master of ceremony. Nee, dat is niet de afspraak, hè. Al is het luider. Kom.
2: Te veel afgewacht, maar nu is het
1: hou je klaar, hè.

0: vuurtje aan de meneer. Zie dat uw ijsje doodgeschikt is.
1: Kom maar. Dit wil ik
0: niet meer. Ja, dan hadden we Back to Music moeten gaan zitten als je dat niet wou. Je kunt kiezen. Kom niet aan het leren.
2: We gaan dansen in de zon.
0: Dat kan luider.
2: Baden in het leven.
0: Nog een klein beetje.
2: Omarmen het leven. Met een laag op ons gezicht. We komen samen.
0: En nu jij meneer. In hetzelfde verhaal.
2: In hetzelfde verhaal.
0: Ja, uw mond leeg in het geval.

0: presenteert ABBA Forever.
1: Ronnie Mossuze duikt samen met jou in de fascinerende geschiedenis van de grootste popgroep aller tijden. ABBA Forever.
0: Met Ronnie Mossuze. Beluister ABBA Forever en alle andere Forever-reeksen nu op jogold.be of in je favoriete podcast-app.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
4: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: En niet een cold heart, maar een zeer warm, warm, plezant hart is onderweg naar ons Joe Paradise Beach Pimp Your Friday met Anastasia Sherlock. Zometeen hier in onze studio. Maar ik kan je ook vertellen dat we een winnaar hebben. Barboel, dat was inderdaad de plek waar onze witte Joe-box stond met 100 euro om vol een bak te shoppen bij Collect & Go. We have a winner.
1: Wij zijn Nele, Marieke en Frannietje. We hebben hier net een topkoffie gedronken, een iced latte in een allerleukste bar Barboel.
2: Ja, en we zijn super blij met de bon van Collect & Go, want ze gaan elk jaar twee keer op weekend met de vriendinnen en deze is dus super bruikbaar voor ons volgend weekendje.

0: vakantie is leven in het algemeen toch, hè, denk ik. Bij ons, ça va, maar toch een beetje simpeler dan door de rest van het jaar. Dat denk ik toch. Hè. Maar toch, Avril Lavigne, die maakt het zo meteen nog eens complicated. Eerste hoofdpunten van het nieuws van 5:30, die krijg je nu van Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In het buitenzwembad in Wetteren zijn vanaf volgende week alleen nog maar bezoekers welkom die in de provincie Oost-Vlaanderen wonen. Die beslissing komt er nadat een jongen van 5 daar begin deze week bijna was verdronken. De gemeente gaat er ook meer stewards inzetten en de lokale politie zal ook permanent aanwezig zijn. Er komt ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. De gemeente wil zo de drukte beter spreiden. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxy-gebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw, waren bij die herdenking aanwezig. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog volop. En in het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving. Dat melden Chinese media. Er zijn ook nog zeker 34 mensen vermist en zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. De Chinese president Xi Jinping vraagt intussen uitgebreid onderzoek. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden.
0: 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste vind je op de Antwerpse ring richting Gent. 24 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. En richting Nederland 13 minuten extra daar tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Joe
2: Paradise Beach. Met Anne van Elzen.
3: Life's like

0: De Jeep Seekings en Bamboleo. Ondertussen zijn er hier twee besteld. Eentje voor mij en eentje voor de godmother of de Vlaamse showbiz van tegenwoordig. Veel te groot voor Vlaanderen. Ze zit hier bij ons in de studio op ons Joe Paradise Beach gevolgd. Ik mag dat wel zeggen, hè, met de camera's in haar kielzog. Waarom, hoe, wat? Dat is nog lip-sealed. Dat zullen we wel allemaal merken in het najaar. Maar zo meteen eens luisteren. Anastasia, hoe zij weer tips heeft om jouw vrijdag te pimpen. En ook gewoon zomerplannen, vakantieplannen. Allee, ja, een babbelke mee, Anastasia, dat is altijd goed.
1: Vanavond bij VTM geen liedjes over reizen zonder frigobox-toeristen in De 10 om te zien. En bij VTM 2 reist Keanu Reeves bijna zijn dood tegemoet in John Wick Chapter 2. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse-patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon-collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
4: VTM, kleurt je dag.
5: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
6: Help me go home.
5: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
7: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
8: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: Parcours. Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
7: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde.

0: aquapark. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: voel het nu al. Dat wordt hier eentje om nooit te vergeten, denk ik dan. We hebben juist ons bestellingsje gekregen, dus ik ben benieuwd hoe dat hier nog gaat lopen. Alleszins welkom, Anastasia Chernok.
1: Dankjewel.
0: En echt... Ze ziet er weer stralend uit, hè. Anastasia, even verwelkomen. Je wordt gevolgd ook door een cameraploeg. Ik ben al gewend dat de mensen dan zeggen, ik mag nog niks hierover vertellen. Is dat ook zo bij jou?
2: Oh nee, ik ben een blabbermouth. Ik ben een reality aan het filmen over mijn gezin.
0: Maar je zei, ja, dat deed je eigenlijk ook al op je social media. Mensen konden binnenkijken, volgen. Wat gaat dit allemaal worden? Echt gewoon van A tot Z alles? De pieken, de dalen? Of...
2: De pieken, de dalen en alles ertussen, onze gekke hond. Een beetje werken, een beetje blijten soms. Ja, het leven lijkt of dat is. Hé.
0: En wanneer krijgen we dat te zien?
2: Dat weet ik zelf nog niet exact. En ik ga heel eventjes kijken naar Julie, mijn redactrice. En...
0: Laten we zeggen, er is nog heel wat dat moet gefilmd worden. Dus afhankelijk daarvan zullen ze zien hoe rap dat ze het allemaal klaar krijgen. Alleszins, ik denk dat heel veel mensen dat heel tof gaan vinden. Want je ziet er niet alleen fantastisch uit. Ik vind ook altijd dat jij iets te vertellen hebt.
2: Super lief.
0: Ja, maar het is zo. Het is niet gewoon van hier een bom van een vrouw. Het is ook wat er uit jouw mond komt, is er ook altijd een boek op. En daarom denk ik dat dit een reality is die wel zeer goed zal scoren.
2: Ja, merci, al die complimenten. Maar ik moet zeggen, het is ook een kun maar presteren bij het kader waarin dat je zit. Hè. Dus ik vind, als er daar een goede productie op zit en toffe mensen, ja, dat is superleuk werken. Hè.
0: Het is vandaag ook Wereld Emoji Dag. Om even over iets totaal anders te beginnen. Welke emoji gebruik jij het vaakst?
2: Ik heb zo die emoji altijd op speed dial met die roze nageltjes. Ja. En dan doe ik daar ook zo een sparkle bij. En dat is zo van...
0: Dat is eigenlijk exact
2: sassy.
0: Ja, wie jij bent. Hè? Ja. En dan, het is ook blijkbaar Nationaal Tattoo Day. Heb jij tattoos?
2: Oeh, ja. Ik had er 11 en ik heb er een paar gelezen. En ik heb er nog 6 of 7, denk ik.
0: En komen er daar nog bij? Of...
2: Nee. Ik heb hier onlangs nog, dat was echt een pijn in de ass om te lezen. Een unicorn, een eenhoorn had ik op mijn pols, maar dat zag eruit gelijk zo een eenhoorn van een Primark pyjama. Mm-hmm. Dan dacht ik, ik ben hier te oud
0: beetje
2: voor.
0: Beetje te veel gewassen zo.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, zeg, Pimp Your Friday, dat is eigenlijk een item wat jij elke vrijdag bij ons doet, maar nu dat je hier live bent, gaan we dat zo meteen ook even gewoon hier live doen. Is het goed? Hè?
2: Dat is perfect.
0: Ja, dan gaan we dat verder doen. Maar nu nog 2 platen tot aan het nieuws van 6 en dan pakken we jou nog even mee om de mensen helemaal klaar te maken om een vrijdagavond in te zetten. En ik zie dat er hier heel wat volk heel gretig klaar staat om met jou op de foto te gaan. Dus voilà. En ondertussen genieten wij van Milk, Ink en

vrijdag. En we houden het natuurlijk veilig. Madison was dit Pimp Your Party met Anastasia. En wel nu, ja. We hebben eerst nog een liedje dat hier klaar staat, voel ik nu.

0: Mr. Rangiri. Ja, deze keer kunnen we wel een babbel doen. Hè. Nu was niet de plaat die direct begon.
1: Maar wat een heerlijke plaat.
0: Ja, die Curie, ik zie dat ook altijd volop.
1: Maar hier met die zeebries, de golven. Ja.
0: Je zit hier met een schoon uitzicht. Ik zit hier ook met een schoon uitzicht. Het ziet er fantastisch uit, mensen. Ja, je moet maar binnenkijken via de Joe-app als je dat zelf ook wilt ontdekken. Maar jij hebt een paar tips voor ons. Tips om te zeggen van als uw feestje of uw samen zijn of uw dinertje of wat dat ook is. Als dat zo'n beetje dreigt in elkaar te vallen als een pudding. Ja. Wat kan je dan doen? Of bijvoorbeeld ook als je zo mensen samen waarvan je niet weet, ja, die kennen, wij kennen hen wel, allebei, die koppels, maar die kennen elkaar niet. En ja, dan kan dat toch soms voor een beetje zenuwen of extra stress zorgen.
1: Ja, eerst en vooral vind ik, ja, ik ben zelf ook graag de hostess, doing the mostest, maar je moet geen slaaf gaan zijn in de keuken en dan je volk aan een lot overlaten. Dat is voor jezelf ook niet leuk. De pressure moet niet altijd zo hoog staan. Ik zou zeggen, laat je volk een beetje meehelpen. Laat iemand de wijn open doen, laat iemand wat hapjes smeren, iemand de burrata opentrekken. Mensen voelen zich ook nuttig, hè? En ook de mensen die elkaar nog niet kennen misschien op een feestje, in plaats van te zeggen van kijk, dat is Anne, kunnen zeggen hey, dit is Anne. En wist je al dat Anne een marathon heeft gelopen in Barcelona?
0: Maar dan iets echt, hè? Dus,
1: ja, iets echt.
0: Stel,
1: maar
0: stel dat jij bij mij op een dinertje komt. Ja, niet dat, stel dat je niet bekend zou zijn en dat de mensen niet zouden weten wie is Anastasia Chernook. Hoe zou ik jou dan als extraatje moeten voorstellen? Kijk, dit is Anastasia. En Anastasia heeft geen marathon gelopen in Barcelona, want ze vindt dat verschrikkelijk. Maar ze heeft wel...
1: Als 15-jarige is een hele grote boomknuffelaar geweest. Ze wou zich aansluiten bij Greenpeace.
0: En?
1: Ja. En niet gelukt. Je moest daar echt, om daar echt officieel bij aangesloten te zijn, had je een groepje nodig van, ik denk, 5 vriendjes. Ik had er 1 tekort en ik had ook een volwassen voogd nodig. Maar, ja. Ja, dat is
0: maar je was echt zo iemand voor het milieu en protesteren en klimaat en dergelijke?
1: Ja, ik ging door het bos met mijn prikstok zwerfvuil opruimen.
0: Echt?
1: Ik heb de burgemeester van Zedelgem zelfs dreigbrieven gestuurd van er moet meer groen zijn. Al weet ik helemaal niet of dat er daar voldoende groen was, ja of niet.
0: Ja. Ja. Maar je was wel zo maatschappelijk, sociaal geëngageerd.
1: Very in tune with Mother Nature and planet Earth.
0: En nu nog altijd? Of is dat zo een beetje gaan liggen? Zoiets van, er zijn nu andere mensen die zich daarmee bezighouden. Ik heb mijn terrein, iemand anders een ander terrein.
1: Ik heb het gevoel dat intussen heel de wereld zodanig aan het afbranden is.
0: Ja, dat is waar. Dat is echt waar. Ja, het is duidelijk. Ja. Nu, hè? Inderdaad. Greenpeace, ik was er ook lid van. We praten straks verder, want ik heb nog een spelletje ook. En heel goedkoop, dus het is ook een budgettip wat je kan doen als je feestje toch niet zo op gang komt als dat je zou willen. Dat is dus een beetje iets, een spel tussen jou en mij.
1: Ik ben razend benieuwd. Ja.
2: Van Christopher Nolan. No one could stand between me and home. Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
2: The Odyssey. Nu in de bioscoop.
0: Ja, amai, zeg, dat is hier warm in de studio. Ondertussen worden de eerste handtekeningen uitgedeeld door Anastasia. Ik heb muziek voor jou van Milo en ook Los Lobos La Bamba komt eraan. Na het nieuws van 6 krijg je nu van Julie Isabeau. Goedenavond.
4: Goedenavond. De gemeente Wetteren neemt maatregelen tegen drukte in het buitenzwembad. Een dodelijke aardbeving in China en de Zwitser Mauro Schmidt was de snelste in de 13e rit van de Tour. Bij het buitenzwembad De Warande in Wetteren is de lokale politie vanaf volgende week permanent aanwezig. De gemeente zet er ook meer stewards in. Die beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er zijn vanaf maandag ook alleen nog maar bezoekers welkom die in de provincie Oost-Vlaanderen wonen. Er komt ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus ook nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxy-gebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd waren erbij. Het was een sober en sereen moment, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
5: Iedereen doet dat in zijn eigen sereniteit en dat vind ik wel een mooie zaak. Ik vind, dit moeten we niet verder opkloppen. We moeten hier ook direct geen schuldigen beginnen zoeken. Dat was zeker niet de bedoeling van vandaag. Hier is het een hart onder de riem steken. Kijken wat er nog kan gebeuren. Er zijn nog 2 mensen aan het vechten voor hun leven. Laat ons hopen dat die mensen het binnenkort goed kunnen stellen.
4: Het onderzoek naar de oorzaak van die brand loopt nog volop. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving. Dat melden Chinese media. Er zijn ook nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. De Chinese president Xi Jinping vraagt intussen uitgebreid onderzoek. En ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is voorlopig nog niets duidelijk. De aardbeving was wel te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza, in het noordoosten van Spanje, is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden. En meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen het vuur te blussen, ook met blusvliegtuigen. Maar het verloopt moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. En de Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harold Tejada en de Brit Tom Pidcock werd 3e. Maxim van Gils werd knap 4e.
3: Beetje dubbel, hè. Eerst zijn we wel blij dat ik terug mijn been heb teruggevonden na een moeilijke eerste 10 dagen. En zijn er kans dat je miste kans in de Tour winnen is. Dat is nooit makkelijk. En dat er vandaag wel de kans voor was.
4: De Sloveen Tadej Pogačar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minimaal straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
0: 1 file op onze snelwegen, waarin meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Door een ongeval schuif je daaraan 35 minuten tussen Merksem en Antwerpen Centrum.
6: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: Ja, ik vind het jammer dat je nu niet ziet wat ik zie. Want we zitten hier onder een zonneke, fantastisch strand, de golfjes en dan die La Bamba erbij met een slowbos en dan nog onze Anastasia erbij. Het kan gewoon niet beter worden, hè? Lieve Anastasia, je hebt daar straks een tip gegeven om jouw party te pimpen. Als in, maak dat je bij je gasten bent. Maak dat je gasten ook meehelpen met van alles. Gewoon niet te veel druk op elkaar leggen en als de op jezelf leggen in de eerste plaats. En als je dan... wacht, je micro? Voilà, nu staat je micro open.
1: Ah, hallo.
0: Dus, en als je mensen aan elkaar moet voorstellen die elkaar nog niet kennen, om dan zo eens gewoon niet gewoon van, hey, dit is Anne, nee, te zeggen, hey, dit is Anne. En weet je wel, die had vroeger een geit op haar kamer. Echt waar.
1: Nee, dat meen hij niet.
0: Jawel, dat meen ik wel.
1: Een geit?
0: Een geit.
1: En hoe is hij daar terecht gekomen?
0: Ja, dat weet ik zelf ook niet, maar mijn moeder zegt van, op een dag kwamen jij bij jouw kamer binnen en je zat er met een geit. Maar voilà, het gesprek is begonnen.
1: Kijk, ja, dat bedoel ik dus. Ik ben razend benieuwd.
0: Maar, dus wat, ik ben vorig jaar een keer weg geweest met een van mijn beste vriendinnen met de camper. Het was geen goed weer, dus we zaten echt opgesloten in die camper. En we hadden op de duur zoiets van, ja, wat moeten we nu doen? Maar we hadden wel post-itjes mee. Kend het, weet je wat we gaan doen?
1: Ik heb een vaag vermoeden.
0: Je hebt een vaag vermoeden? Wat denk je? Gaan we dan een keer even spelen?
1: Heel graag.
0: Dus ik ga nu eerst een naam opschrijven voor jou en dan daarna gaan we wisselen, oké? Okay?
1: Ja.
0: Dus ik heb een post-it, maar aangezien dat de luisteraars wel graag weten wie jij gaat zijn en jij dat nog niet mag weten, moet je wel heel even een koptelefoon opzetten.
1: Oh.
0: Zodat dat je niet te weten komt wie dat je bent, hè?
1: Ja.
0: Oké, okay, ik ga even wachten. De koptelefoon staat intussen op. Kan je mij nog horen? Kan je mij nog horen? Nee, ik denk niet dat ze mij nog kan horen. Dus ik ga hier nu een naam opschrijven, lieve mensen. Moet ik niet kijken, dus... Oké. Okay. Niet kijken, hè. Schrijf het even op. En ik plak het op jouw hoofd. En dan gaan we het spelletje even spelen. Hè? Echt, hè?
1: Ja. Dat hij niet wegwaait hier met die zebries.
0: Oké, okay, het hangt er. Ik ga jou een klokje geven, hè. Je hebt anderhalve minuut om te weten te komen wie dat je bent. En ik mag natuurlijk alleen maar antwoorden met ja of nee, hè, op de vragen.
1: Ben ik een man?
0: Je bent een man.
1: Ben ik een oudere man?
0: Oh, nee, dat niet.
1: Ben ik een entertainer?
0: Ja, toch wel op bepaalde gebieden, ja. Ja.
1: Ben ik maar koeken?
0: Nee.
1: Ik ben veel te vroeg aan het raden, nee.
0: Ja, je mag maar drie keer echt een naam zeggen, hè? Anders is het gepasseerd, hè.
1: Ben ik knap?
0: Goh, ja, dat is subjectief, maar ja... Het is niet mijn smaak, maar volgens veel mensen wel.
1: Ben ik een Vlaming?
0: Ja.
1: Ben ik... Ik kreeg hier stress.
0: Hoe ga je de stress?
1: Ben ik sportief?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ben ik Wart Lemmelé?
0: Nee, maar... Ja, ik vind het toch al goed...
1: Ben ik een sekssymbool?
0: Oh, tegenwoordig wel, ja.
1: Gert Verhulst?
0: Nee. Oké. Nog één keer 45 seconden om te raden.
1: Ben ik gezond?
0: Ja, heel viriel.
1: Zou je graag... Ik ben Roem van Huyt.
0: Ja, tuurlijk. Hé, maar goed, een goedje, hè. Voor
1: dat is echt heel goed.
0: Ja, ik dacht, wie moet ik nu pakken voor ons Anastasia van Akjek? En ik dacht, onze Ruben van Gucht.
1: Maar Rubu van Bubu staat er hier.
0: Oh ja, maar ik moest het heel rap noteren. En zo meteen wil ik het nog heel even met jou hebben over trouwfeesten. Ben jij getrouwd met jouw lieve man?
1: Ja, ik ben getrouwd, maar ik heb geen feest gedaan. Hè. We zijn geëloopt.
0: Oké, nou wel, daar wil ik het dus over hebben zo meteen nog. Maar eerst een beetje muziek. Alex Warren met Fever Dream en ook No Doubt komt eraan. En dan moeten we het dus hebben over trouwen met Anastasia.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
0: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
0: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: Ja, de Vlaamse Beyoncé, zo zou ik u eigenlijk ook nog willen noemen. Annie, ik vind dat echt, want je bent zo wel een independent lady woman, hè?
1: Dat is waar. Ik ben een zeker vast een independent woman, maar ik kan wel voor geen rotte hol zingen.
0: Ja, maar je hebt andere talenten, hè, Anastasia, sowieso. Zeg, we moeten het eens hebben over huwelijksfeesten, want ik doe hier ook elke dag van de week een soort poll in de Joe-app. En deze keer ga ik het over het soort huwelijksfeest. Want bijvoorbeeld mijn broer, die is getrouwd, die zijn gewoon met twee naar het gemeentehuis gegaan, die hebben niemand iets laten weten en die zijn getrouwd. Bij mij was het de eerste keer groot feest, de tweede keer wat beperkter. Hoe was het bij
1: jou? Wel, we hebben een feest willen geven en we zijn dat beginnen organiseren, die lijst beginnen maken, wie gaan we vragen en dan dachten we eigenlijk, maar wat zijn wij eigenlijk bezig? Liefde, dat draait eigenlijk alleen maar om twee mensen die elkaar graag zien. We hebben niks te bewijzen, dat die mensen hoeven daar ook niet per se in betrokken te worden. En wij zijn gewoon gevlucht naar Las Vegas. We hebben niets gepland, we hebben echt alles, alle minuut. We hebben daar een kleed gekocht, een ordinaire sluier. We zijn getrouwd met een Elvis impersonator.
0: Echt?
1: Ja, ja.
0: In zo'n kapelletje met zo alles.
1: Ja, in de Little White Chapel.
0: Ja. Oh, maar dat is wel geweldig. Dat past ook wel, vind ik.
1: Nee? Ja, en we hebben ons echt zo geamuseerd. En ik vind soms echt zo die druk van het moet zo'n feest zijn en de schoonste dag van je leven. Ik vind zolang dat je gezond bent en goed omringd en doet wat je graag doet, is elke dag wel een schone dag. Mm-hmm. Ik vind dat heel veel pressure voor een trouwdag.
0: Ja, hoe lang ben je nu getrouwd?
1: Ik ben nu ik ben op 4 mei getrouwd. May the 4th be with you, zeiden ze daar in Vegas.
0: Ja, may the 4th and the 4th in dat geval be with you.
1: Het is nu een jaar, maar ik ben al 13 jaar samen met mijn man.
0: Oké.
1: Dus ik voel mij al heel lang getrouwd.
0: Oké, en hangt er zoiets in de lucht? Smaakt het toch nog naar meer om hier iets over te doen? Oh, er is hier...
1: Nog een man.
0: Nee.
1: Ah, ja.
0: Met dezelfde. Nee, dat je zegt van oké, maar misschien toch nog thuis zo een vijf voor de vrienden. Gewoon voor de fun.
1: Ah wel, misschien zo een 5-year anniversary of zo. Dat we 10 jaar getrouwd zijn en dan met ons zoontje en wat vrienden, maar... Ja, ik heb het gevoel dat wij echt elke dag heel hard genieten van ons leven. Dat wij ons leven ook heel hard romantiseren. En dat elke dag wel een beetje een feest is. Zo moet je relatie ook zijn, denk ik.
0: Oh.
1: Dat u echt amuseert.
0: Amai,
1: met elkaar.
0: Dat is fantastisch. Ah, wel, en we zwieren hem nu open in de Joe-app, hè, onze poll. Mijn gedacht, welk huwelijksfeest wil jij? Ben jij zo'n type van, ik wil alle vrienden meenemen. Het festival, knalfeest, dat is optie A. De volgende is het micro-huwelijk. Klein, gezellig en puur. Of het klassieke sprookje. Traditioneel, chic, elegant. Met de goedkeuring van de ouders die dan ook wat vrienden mogen uitnodigen en zo. Of gewoon stiekem trouwen. Geen feest, geen stress. Laat het nu maar weten in de Joe-app. Intussen is het 6:30. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je nu van Julie Isabeau. Goedenavond.
2: Goedenavond. Dementie-experten in ons land zijn blij met de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat dan onder meer over gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en genoeg sociaal contact. Daarmee zou bijna de helft van alle dementiegevallen voorkomen of uitgesteld kunnen worden. In Zaragoza, in het noordoosten van Spanje, is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden. En meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen. Maar dat verloopt moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. En de Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een sprint met twee van de Colombiaan Harold Tejada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Maxime Van Gils werd knap vierde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden.
0: Eén file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring richting Gent. 35 minuten extra tussen Merksem en Antwerpen Centrum door een ongeval. Anastasia, sta jij tegenwoordig vaak in de file?
1: Constant. Ik kom van diep West-Vlaanderen, dus ik moet altijd een of andere kruistocht doen door heel België om ergens te geraken.
0: Zeg, om af te ronden, heb jij dan nog zoiets van pimp your file?
1: Het is eigenlijk heel simpel. Ik roep heel vaak in de auto. Niemand kan u horen. Laat alle rage eruit en je voelt u ook echt beter.
0: Gewoon even goed roepen, alles eruit laten en nadien een goed muzieksknop en dan gewoon loslaten en u erbij neerleggen.
1: Zo simpel kan het zijn. Joe Paradise
3: Beach. Met Anne van Elzen.

0: Ja, pina colada was het hier niet echt, hè? Rupert Holmes en Escape. Maar ondertussen, hoe zit het met de mojito, Anastasia?
1: Zeer goed. Ik wist niet dat we al terug live waren.
0: We zijn terug helemaal live, maar ik mag jou ook zo meteen laten gaan om te gaan genieten. Want jouw man, jouw zoontje Donald, die zijn hier ook. Wat ga je nog doen vanavond?
1: Ik denk nog een wandeling op het strand. Iets gaan drinken, iets eten misschien. Ja, genieten van het mooie weer, hè?
0: Maar ik vind het ongelooflijk, want ik merk bij jou, en dat is ook de reden waarom ik het zoiets had van, we moeten Anastasia vragen voor Pimp Your Friday. Want wat ik zo leuk vind, is dat jij uit elk moment, op elk tijdstip van de dag, je maakt van alles een feestje.
1: Tuurlijk, het leven is echt maar zo kort en het hoeft ook altijd niet allemaal zo moeilijk en gecompliceerd te zijn. Just have fun. Okay. Probeer het.
0: Ja. Die reality-reeks die komt eraan. Zijn er nog andere plannen waarover je iets kan zeggen?
1: Ik ben wel leuk met een heel. Ik ben bezig met een heel leuk project dat te maken heeft met koken. Naar aanleiding van Masterchef, uiteraard.

0: Ah wel, Copacabana.
1: Copacabana, wacht. Copacabana.
0: En wat ik ook echt een heel goed nummer vind, en dat is een hele leuke film met Tom Cruise. En dat is Cocktail. Ja. En daarin draaien ze het liedje van... Aruba, Jamaica.
2: Come on, pretty mama.
1: Is het goed dat we dan toch
0: Copacabana
1: doen?
0: Ik ben Beyoncé niet, hè?
1: Nee,
0: laten we Copacabana doen.
1: Oké, voilà, bij deze. Hey, ik ben kei fier op mezelf dat ik dat op korte tijd heb klaargekregen. Maar we gaan richting Copacabana. En uiteindelijk met deze view hier in Westend. Barry Manilow, speciaal voor jou, Anastasia. Dankjewel om langs te komen. En heel graag tot de volgende.
0: Jij bedankt.
1: You.

daarmee hadden we de Copacabana helemaal gehad. Wel, we gaan het een beetje speciaal doen deze keer. We gaan om na de reclame al direct jou verwennen met de zomermix. En vanavond is hier Vlaanderen zingt met Tom de Kok zometeen. Allee, het is te zeggen zometeen na die zomermix is Kenneth Stevens hier. En dan hoop ik dat je ook geniet hier van ons weekend met zondag ook die leukste hondenwandeling. Want dan gaan Tom de Kok en ik zelf de challenge aan tegen elkaar. De tackles tegenover de schnauzers, maar eigenlijk ook weer niet. Hè? Want hoe meer viervoeters hier aanwezig, hoe leuker het zal zijn. Ik wens je nog een fantastisch weekend.

0: Tess on the Beach. Tess Goossens polst elk weekend naar de zonovergoten vakantieverhalen van haar bekende gasten. Met nu zaterdag in Imosé en op zondag Stan van Samang. Tess on the Beach. Elk weekend vanaf 12 uur live op Joe Paradise Beach in Westende.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
3: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: vrijdagavond die dient om je te amuseren. Dat gaan we doen op Joe Paradise Beach met Vlaanderen Zingt. Maar ook hier op de radio, zometeen al met de Sugar Babes. Het nieuws van 7 uur nu met Julie Isabeau.
1: Goedenavond. Nieuwe richtlijnen rond dementie moeten bijna de helft van de gevallen voorkomen of uitstellen. Een dodelijke aardbeving in China en Mauro Schmidt wint de 13e rit in de Tour. Dementie-experten in ons land zijn blij met de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over dementie. Het gaat dan onder meer over gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en genoeg sociaal contact. Je hoort professor neurologie Sebastiaan Engelborgs.
2: U volgt die best allemaal zoveel mogelijk op, maar lichaamsbeweging is wel een van de levensstijlaanpassingen met het grootste effect, zo lijkt het, op het dementierisico. Zeker als ook iemand natuurlijk een overgewicht heeft, een te hoog cholesterol heeft. Mensen moeten dit oppikken, liefst, en zeker vanaf middelbare leeftijd is dat zeer zinvol.
1: Daarmee zou zo'n 45% van alle dementiegevallen voorkomen of uitgesteld kunnen worden. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving. Dat melden Chinese media. Er zijn ook nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade daar is nog niets duidelijk. De aardbeving was wel te voelen tot in Guatemala. En de Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalde het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harold Tejeda. En de Brit Tom Pidcock werd 3e. Maxime Van Gils werd knap 4e.
3: Beetje dubbel, hè. Eerst zijn we wel blij dat ik toch terug mijn benen heb teruggevonden na een moeilijke eerste 10 dagen. En zijn dat ik aan hetzelfde miste kans in de Tour winnen is nooit makkelijk. En net als vandaag wel de kans voor was.
1: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
0: Twee files staan er op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Op de E19 is er een ongeval gebeurd tussen Brecht en Sint-Job in het Goor. Je verliest er 10 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent ben je nog eens 8 minuten kwijt. En dat tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
4: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

Sugar Babes en Round Round. Een nummer over energie halen uit je vrienden en uit de muziek. Dat is ook de boodschap die de Sugar Babes meegaven. Maar eigenlijk ook de boodschap van vanavond hier op Joe Paradise Beach. Vol energie het weekend in, samen met het gezin of met wat vrienden. En straks vanaf 8 uur hier komen meezingen en plezier maken. Met onze Tom de Kok en Vlaanderen Zingt natuurlijk. En ik zal er ook voor zorgen dat er dit uur wat meezingers in de playlist zitten. Kwestie van wat op te warmen. Als jij in de buurt bent van Joe Paradise Beach, kom dan maar eens langs. Nu, Loving Spoonful.

Swims en Mr. Know-it-all. 13 minuten over 7. We zijn onderweg richting 8 uur. En ik zie hier net in onze Joe Studio zeer gezellige dames binnenkomen. Dames die de rit Zeelen-Westende hebben gedaan. Ze zijn volledig in cowboy-outfit. En dat heeft natuurlijk alles te maken met Vlaanderen Zingt vanavond hier vanaf 8 uur op Joe Paradise Beach. Ik heb mij laten vertellen dat ze met normaal 7 zijn, maar ze zijn vanavond met 8. Maar het is een line dance vereniging uit Zeelen. Dames, hebben jullie er zin in? Dat zijn de ambiancemakers vanavond in Vlaanderen Zingt. Pet Shop Boys zijn dit bij Joe. Dit is It's a Sin.

0: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Mannekes.
6: Pompie.
5: Vandaag
6: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
5: En het is nog nee tegen BTW.
6: Weten we.
5: Maar niet voor iedereen, hè.
6: Weten we.
5: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
6: Weten we.
5: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
7: Naar Gamma.
5: En wat mogen we niet vergeten? Een kortingskaart van 5%.
6: Weten we.
4: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
9: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
10: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: die meekijkt via joe.be of via de Joe-app heeft het al gezien dat ik hier omringd ben door 20 fantastische dames die zichzelf zo meteen gaan voorstellen. Maar heel even een klein kijkje achter de schermen.
1: Joe Paradise Beach.
0: Ik had hier net al het volgende nummer even op voorhand geluisterd. Dat is Ricky Martin, Maria Undostres. En meteen gingen hier 40 handen in de lucht. En van links naar rechts. En maar mee zwaaien en meezingen. En dat zijn dus de mensen die we vanavond nodig hebben voor Vlaanderen Zingt. Dag Kathleen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Uit Maldegem komen jullie naar Westende. En je bent niet alleen gekomen. Vertel eens, wie heb jij meegebracht?
2: Wel, ik heb gewoon Vals Alarm meegebracht. Ons Vals Koor. Waar dat wij dus verschillende optredens ook mee doen en maandelijks samenkomen en zingen en plezier maken.
0: Ja. En jullie zeggen, we zijn een vals koor en heb ik hier van nogal verschillende dames gehoord. Ja. Eigenlijk moeten jullie niet juist op de toon kunnen zingen, nee, als het maar ambiance meebrengt.
2: Inderdaad, wij zijn eigenlijk een groep vrouwen die graag plezier maken, een wijntje drinken, tussen het volk zitten.
0: Ik hoor goede dingen.
2: Voilà.
0: Ik hoor heel goede dingen.
2: Dat is het leven, hè? Ja, dat is absoluut het leven.
0: Absoluut. En waar doen jullie dit met jullie groepje?
2: Wel, wij komen dus samen twee of drie keer per maand in Café de Vruus in Maldegem.
0: Okay. Mag ik eens uitleggen? Ja, dat maken, ja. Absoluut.
2: En dan ja, via kanalen zoals Mond op Mond of Facebook.
0: Mond aan mond, mond op mond. Ja,
2: ja, mond op mond, ik kan dat beter klinken.
0: Ja, absoluut. Kom.
2: Facebook, ja, via, waar dat we al eens opgetreden hebben. Dus ja, treden wij op.
0: Fantastisch.
2: Ja.
0: En jullie horen echt de eerste noot van een nummer en meteen gaan haal die handen in de lucht.
2: Absoluut, absoluut.
0: Jullie hebben onderweg naar hier, was het op de bus, ja zeker, hè?
2: Ja, we hebben een bus gehuurd. Wij hebben ook ons boksje mee.
0: Ja.
2: Om ons keel te smeren.
0: Absoluut, hoort
2: zoals
0: erbij,
2: we zeggen.
0: Hoort erbij.
2: Ja, ja. En, maar niet alleen voor te zingen, maar ook een klein wijntje om, dat de, ja, om alles vlot te laten verlopen.
0: Absoluut. En jullie willen iets heel kort laten horen wat jullie hebben voorbereid in de bus.
2: Ah, wel. Ik wil wel een klein woordje uitleg over even. Ja. We hebben dus dat eigenlijk maar nu pas op de rit naar hier gemaakt.
0: Natuurlijk, ja, maar dat is juist ambiance maken. Hè? Dat gebeurt op het moment zelf.
2: En ik denk dat dat ook wel een mooi voorbeeld is van wie we zijn.
0: Oh wel, voilà. Ik zou zeggen, ik ga aftellen.
2: Ja.
0: En dan is het aan jullie. 4, 3, 2, 1.
3: 1.

0: één file die kom je nog tegen richting Antwerpen op de E19. Er is namelijk een ongeval gebeurd tussen Loenhout en Sint-Job in het Goor. Je verliest er op dit moment 22 minuten. Joe Paradise Beach.
1: Met Kenneth Stevens.

0: Dat is de sfeer van Paradise Beach die je hier hoort bij Buster Poindexter. En die had. Als ik je nog een leuke luistertip mag geven voor het weekend. Dit is er een.
1: Joe Gold presenteert...
2: Bruce Springsteen Forever. Rudy Franks duikt samen met jou in de muziekcarrière van The Boss.
3: Hey, ik ben Rudy Franks, jarenlang oorlogsjournalist, maar nu met wat meer tijd voor andere passies. The Boss.
2: Bruce Springsteen Forever met Rudy Franks.
1: Beluister Bruce Springsteen Forever en alle andere Forever-reeksen nu op joegold.be of in je favoriete podcast-app.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.

zou zomaar kunnen dat er vanavond plaatselijke hittegolven gaan over Westende vloeien. En dat heeft alles te maken met Vlaanderen Zingt. Je kan het meebeleven op joe.be. Kan je even meekijken. Of in je Joe-app natuurlijk. Ondertussen hier op Joe de beste muziek van zometeen Maxime en Hannah May.

onze Maxime samen met de Nederlandse Hannah May. En ik wil dat je liegt. Momenteel treedt hij samen op met Babette. Hè. Maxime, twee zomers geleden was dit zijn zomerhit. Ik wil dat je liegt. En hij stond er trouwens met Babette deze week mee op Tion te zien. Hier heel even verder waren het opnames. Vier opnames van Tion om te zien. En Maxime die was er ook bij samen met Babette. En de uitzendingen die deze week zijn opgenomen, die gaan vanaf volgende vrijdag ook op VTM te zien zijn. En dat dus 4 weken lang.

Ik moet je niet vertellen dat dit soort heerlijke muziek in combinatie met Joe Paradise Beach en het begin van het weekend ideaal te noemen is. Als je meekijkt via je Joe-app, dan zie je dat we hier een vol terras hebben vanavond. En dat heeft te maken met Vlaanderen Zingt. Onze Tom de Kok is eigenlijk de leider van onze karaokebar vanavond. Een karaokebar met alleen maar de grootste meezingers. Straks tussen 8 en 10 op het terras van Joe Paradise Beach. Maar ik beloof je ook zeker en vast meezingers op de radio te geven. Zo meteen al, meteen na het nieuws van 8 uur, de grootste meezinger eigenlijk van Belinda Carlisle. En we gaan het tussen 8 en 9 ook eens hebben over Tess on the Beach. Morgen en overmorgen hier in Westen.

0: Overmorgen is Brian May van Queen jarig. Ik ga ze zo meteen draaien na 8 uur. En ook die meezinger dus, die beloofde meezinger van Belinda Carlisle. Eerste nieuws van 8 uur krijg je nu van Julie Isabeau. Goedenavond.
1: Goedenavond. De overname rond voetbalclub Anderlecht is rond. Problemen met het gevangenentransport en nieuwe maatregelen tegen de droogte. Voetbalclub Anderlecht heeft een nieuwe eigenaar. Ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers. Onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Van den Houten moet nu snel met een toekomstplan komen voor de club. Want over 3 weken begint het nieuwe seizoen al. En Antwerp heeft nog geen nieuwe trainer. De komende dagen wordt de deal nog afgewerkt. De raadkamer in Kortrijk heeft 16 verdachten in verschillende zaken vrijgelaten. Onder wie een verdachte van verkrachting. Ze geraakten niet op tijd in de rechtbank door problemen met het gevangenenvervoer. Zo stonden er busjes in pannen en was er niet genoeg personeel. En dat is zowel voor de slachtoffers als voor daders onmenselijk, zegt een van hun advocaten, Chris Vinke.
2: Maar het is gewoon de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen zijn en dat iedereen op zijn proces geraakt. En opvallend is, vroeger lukte dat wel altijd, maar dat was anders georganiseerd. Nu niet meer en op de duur vinden we dat vervelend, maar we nemen het er maar bij. Op dat vlak is justitie echt ziek aan het worden.
1: Elke dag raken in ons land 10 gedetineerden niet op de rechtbank. Die 16 verdachten in Kortrijk zijn wel nog niet echt vrij. Het parket ging in beroep. De overheid neemt nog extra droogtemaatregelen, nu voor de pleziervaart. Vanaf dinsdag mogen plezierboten op kleinere waterwegen niet meer door de sluizen varen, ook niet in groep. Dat mag voorlopig alleen nog op zon- en feestdagen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
0: En onderweg is het rustiger, zijn geen verkeersproblemen.
3: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

Ja, als ik een meezinger beloof, dan draai ik er ook een. Belinda Carlisle. En Heaven is a Place on Earth. Vrijdagavond, 6:06. Zondag is Brian May, de gitarist van Queen, jarig. Hij wordt 79. Ik draai Queen zo meteen. Samen met George Michael en Somebody to Love. Na deze Hold the Line, niet van Toto.

0: overmorgen wordt Brian May 79. Ik vond het een mooie gelegenheid om deze van Queen en George Michael nog eens te draaien.
1: Good times, great music. This on the
0: beach. Het weekend is begonnen, vrijdagavond 7:15. En bij een weekend op Joe Paradise Beach hoort natuurlijk ook Tess on the Beach. Zowel op zaterdag, morgen dus, als overmorgen op zondag. Tussen 12 en 2 is onze Tess Goossens er weer. En dan haalt zij fijne vakantieverhalen naar boven en vakantieherinneringen op. En dat doet ze altijd met een hele leuke BV. Zondag is dat een muzikale man, Stan van Samang. Die kan je hier dan tussen 12 en 2 bij Tess on the Beach zien. En morgen... misschien wel mijn meest favoriete actrice. En zeker als je Knokke of hebt gevolgd al de voorbije jaren, dan ga je mij gelijk geven. Innie Massé, de dame die Angelique speelt, de moeder eigenlijk van Pommelien Thijs in Knokke of, die komt morgen langs bij Tess on the Beach. En ik ga zeker en vast luisteren. Zullen we een duik nemen in de zee? Samen met Train en deze Mermaid?

Olé, Jesse Matador. En dan zitten we weer in 2010. Hè. Toen werd dat nummer uitgebracht. Net voor het wereldkampioenschap voetbal. Toen in Zuid-Afrika. Ondertussen zijn we al 16 jaar verder. En zitten we op iets meer dan 48 uur van de finale van dit WK. Dat zich gaat afspelen in Amerika natuurlijk. De finale over iets meer dan 48 uur. Maar voorlopig hangt er wel nog een dik pak rook door de bosbranden in Canada. En ze zeggen daar nog altijd dat iedereen zijn voorzorgen moet nemen. Spanje-Argentinië, zondagavond 9 uur. Dan is er de finale van het WK voetbal.

voor minder dan 10 minuten hier bij Joe. Gloednieuwe muziek van Berre. En ik heb ook nog een nieuwtje over hem dat ik je straks ga meegeven. Net een berichtje binnengekregen, ook van Nathalie. Nathalie die komt morgen een dagje naar de Belgische kust. Ze komt genieten van Joe Paradise Beach. En ze komt ook een beetje speciaal voor Innie Massé. Wat ik daarnet al zei, de actrice uit Knokke of de geweldige actrice uit Knokke of die Angelique vertolkt, de moeder van Pommelien Thijs, zeg maar, in Knokke. Dat is voor morgen tussen 12 en 2 hier bij Joe. Vaya con Dios komt eraan. Na, nee, na. Dat is voor over een paar minuten. Maar nu, op een overvol terras van Joe Paradise Beach, gaan we genieten van deze nachtegaal die normaal alleen met kerst naar boven komt. Maar ook in de zomer past deze emotions perfect.

0: heerlijk zomers en van bij ons. Vaya con Dios, na, nee, na. En er komt nog meer muziek aan uit Vlaanderen. Zometeen met een nieuwe single van Berre. En het gaat niet zomaar goed met Berre. Nee, het gaat eigenlijk heel goed. Zeg maar fantastisch met hem. Want in de herfst gaat hij toeren door Europa. Je hoort het goed. Niet zomaar door België, ook. Maar hij neemt er zowat half Europa bij. Met zijn How Beautiful This Life Is Tour. Hij gaat dus niet alleen bij ons toeren, maar ook bij onze noorderburen in Nederland. Maar dan steekt hij ook het water over richting Engeland. Tot zelfs Tsjechië en Polen gaat hij. En onze andere buren, de Fransen en de Duitsen, die worden ook op hun wenken bediend met de fantastische muziek van Berre.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
3: Hey, ik ben Berre en dit is mijn nieuwe single.

ben er zeker van dat er de voorbije minuten vele radio's een pak beter luider zijn gezet tijdens deze journey and don't stop believing. En dat is ook wat hier vanavond aan het gebeuren is op Joe Paradise Beach. Als je even binnenkijkt via joe.be of via je Joe-app, dan zie je hier echt honderden en honderden handen in de lucht. Eigenlijk de grootste karaokebar van het land is momenteel in Westende gaande. Het is een fantastisch feestje. Momenteel is iedereen hier aan het meezingen op Walk on Water van Milk Inc. Claude die stuurt het ook. Man, wat een mooie beelden en ambiance daar. Ik wou dat ik erbij kon zijn. En dan Steven uit Berlaar, die heeft mij ook een berichtje gestuurd. Zomerse groetjes aan alle luisteraars en het hele Joe-team stuurt hij. En Steven die heeft Berlaar ingeruild voor de Ardennen. Hij is daar samen met zijn vrouwtje Sandra aan het genieten van de vakantie. En van de goede muziek van Kelly Rowland en David Guetta.

En daarom is het vrijdagavond natuurlijk om een feestje te bouwen. En dat beseft Pink maar al te goed. Get the party started. 5 minuten voor 9. Ik heb voor jou nog de course na.

0: In dit uur bij Joe hoor je zowel de King of Pop en ook de Queen of Pop. Ze komen er allebei aan tussen 9 en 10. Beginnen doe ik zo meteen met Michael Jackson. Na het nieuws met Julie Zabo.
1: Goedenavond. De overname van Antwerp is rond. De hittegolf vorige maand zorgde voor een pak meer doden in Parijs. En Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen tussen de VS en Iran. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Het is heel straf, hè, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat het helemaal straf maakt is dat die betrokkenheid van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
1: Paul Gijsens reageerde in een open brief op de overname. Hij bedankte alle Antwerp-supporters voor hun steun. Van den Houten moet nu snel met een toekomstplan komen, want over zo'n 3 weken begint het nieuwe seizoen. En Antwerp zit nog zonder trainer. In de regio rond Parijs zijn tijdens de hittegolf eind vorige maand meer dan dubbel zoveel mensen gestorven als normaal. Dat zegt de Franse Volksgezondheid. Het ging om 1565 extra sterfgevallen, vooral oudere mensen. Voor heel Frankrijk gaat het om een stijging van 30%, maar wellicht ligt dat cijfer nog een pak hoger. Ook in ons land waren er meer sterfgevallen, zo'n 2000 meer dan normaal. Het gaat om de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel van over te blijven. Pakistan vreest dat het betrokken raakt in de oorlog nadat Houthi-rebellen die Iran steunen verschillende raketten hebben afgevuurd op Saudi-Arabië. Daarmee heeft Pakistan een defensieakkoord waarin staat dat ze elkaar moeten verdedigen bij aanvallen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser, tot 23 graden dan.
0: En ik heb ook nog goed nieuws als je de baan ontmoet. Het is rustig onderweg.
3: Joe Paradise Beach. Met Kenneth Stevens.

gaan ze hier overmorgen niet alleen in black and white tegenkomen. Onze geliefde viervoeters. En dat tijdens de leukste hondenwandeling. Maar ook gevlekt, gestreept, in gouden kleuren, in bruine kleuren. Ze gaan hier allemaal kwispelend en blij rondlopen. Overmorgen tijdens de leukste hondenwandeling hier bij Joe. En dat is maar één van de vele fijne dingen die we hier dit weekend gaan doen en gaan organiseren. Je bent meer dan welkom elke dag op Joe Paradise Beach van 10 tot 10. Ik had je ook de Queen of Pop beloofd, hè? Hier is ze.

Bruno Mars op vrijdagavond bij Joe met Marry You. Ik dacht zo, Tomorrowland is vandaag begonnen. De Gentse feesten zijn van start gegaan. En er wordt een heus feestje gebouwd aan Joe Paradise Beach in de Westende. Waarom dan geen heerlijk feestje bouwen op de radio? Feesten als het kan en genieten van het leven. Nu met Spandau Ballet. Dit is Only When You Leave.

met Ballada. Op vrijdagavond, maar jongens toch, ik zie de zee niet meer. Zoveel handen gaan hier van links naar rechts en van voor naar achter voor mij op het Joe Paradise Beach. Het is fantastisch om te zien. Vlaanderen zingt nog tot 10 uur vanavond op het strand van Westende aan het grootste ijssalon met de voetjes in het zand. En hier net waren de mensen allemaal aan het meezingen op de meezinger die ik over 3 minuten ga draaien. En het is er eentje van bij ons. Eerst nog deze van Will Smith.

dat jullie graag een feestje bouwen. Dat weten wij hier bij Joe. En dat gaan we nog doen deze zomer met een fantastisch optreden van Belle Perez. En ook Aaron Blommaert, die komt nog langs. Maar dat is lang niet alles. Ook komende woensdag hebben wij hier nog een summer session, een iets kleiner optreden. En ik vertel je zo meteen welk duo dan langskomt. Op woensdag 22 juli. Nu Bengals, Manic Monday.

goodbye. Australiër Dean Lewis, die de weg tot hier, tot in Europa en tot in België heeft gevonden. Ook met deze How Do I Say Goodbye. We gaan eens vooruitblikken, hè, naar de komende dagen en komende week hier bij Joe Belle Perez. Dat is voor over exact 7 dagen. Dan bouwt zij hier een feestje om 8 uur 's avonds. Hebben we ook nog verschillende summer sessions. En summer sessions, beter, dat zijn kleine, intiemere optredens. Onder andere nog met Berre, die ik vanavond ook al heb gedraaid. Meteor, die gaat ook nog passeren. En dan onze eerstvolgende summer session is komende woensdag, iets over 6. Dan komen Gert en James hier langs op Paradise Beach in Westende bij Joe. Ik zeg het, een kleiner optreden van 1 kwartiertje, 20 minuten ongeveer. En als jij hier dan bent, komende woensdag om 6:10, dan kan je Gert en James zien. En als je alle andere data nog eens wil raadplegen, dan moet je op joe.be zijn of in je Joe-app.

Charlie en zijn Wailers en Aaron Lion Zion. Het is 9:45 op vrijdagavond. De sfeer zit er hier goed in. En als je ook van die sfeer wil komen proeven, dan kan dat hè, morgen opnieuw vanaf 10:00 in de ochtend. Nu Nick Kamen bij Joe. I promised myself.

Prachtig duo, twee prachtige hemelse helden bij elkaar. David Bowie en Tina Turner en Tonight. Ik denk dat er hier Tonight vele Joe-luisteraars met een heese stem naar huis zullen gaan. En dat is maar één man zijn verantwoordelijkheid geweest. Dat is onze Tom de Kok, onze MC bij de grootste karaokebar aan Joe Paradise Beach. Het is heerlijk hier om die Vlaanderen Zingt bezig te zien. Als je gevolgd hebt online, via de Joe-app of via joe.be, dikke merci was je erbij. Ja, nog beter natuurlijk. Je kan heel even bekomen en morgen om 10 uur, dan gooien wij de deuren opnieuw open en ben jij hier meer dan...

0: Sheila E. met A Love Bizarre en ook Laura Wolf, No Stress. Je hoort ze allemaal zometeen na het nieuws van 10 uur. Net als Loreen en Euphoria. Julie Isabeau, jij hebt het nieuws van 10 uur. Goedenavond.
1: Goedenavond. Prasgaat sluit een kinderboerderij nadat 5 kinderen vorige week ziek werden. De ministerraad is nog altijd niet afgelopen en een van de podia van de Gentse feesten mag nog niet openen. De gemeente Prasgaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan die boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. Volgens een onderzoek van het departement zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt en kan pas weer open als de uitbaters de nodige maatregelen nemen. De topministers van de federale regering zitten nog altijd samen over een hele reeks dossiers. Het is de laatste keer voor hun zomervakantie dat ze samen zitten. En het kan nog uren duren, want er zitten een aantal knelpuntdossiers bij, zegt collega Karel Latré.
2: Het allerbelangrijkste, en het heeft nog een vreselijk woord ook, dat heet de annualisering van de arbeidstijd. Dat gaat over onze werkweek, 38 uren doorgaans. Wel, de regering werkt aan regelingen om wat helemaal anders te doen, zodat je bijvoorbeeld een paar weken misschien naar 46 uren gaat, om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken. Altijd op vraag van de werknemer.
1: Vooruit wil dat koppelen aan een koopkrachtpremie, omdat ze vrezen dat mensen die vaak overuren doen en daar goed voor betaald worden, geld moeten inleveren. En de Gentse feesten starten in Mineur. De stad keurt het podium van Polé Polé aan de Gras en Korelei vlak voor de start af. Volgens veiligheidsdiensten is het podium te zwaar en dus niet veilig. Voorlopig mag het podium niet gebruikt worden. Er wordt nu volop gewerkt om het podium aan te passen. Wanneer het klaar zou zijn, is nog niet duidelijk. Later deze week staat Average Rob op de affiche daar. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kansen op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Dat meldt Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Vlaanderen telt er 3 in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken. Vooruit wilden ze het fors naar omlaag. Of die luchthavens nu minder geld krijgen, is nog niet duidelijk. Je hoort minister-president Matthias Diependalen.
2: Dat is eentje waar we al een tijdje over gedebatteerd hebben. Daar hebben we vandaag elkaar kunnen in vinden. Dus daar is een akkoord over. Ook rond ouderenzorg, wat heel belangrijk is. Ook rond het huis van het kind. We hebben ook verdere stappen gezet in het vergunningenbeleid. Weet dat we werken rond vereenvoudiging van regels. Ook daar zijn opnieuw stappen ingezet.
1: Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau zitten de topministers nog altijd samen. De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd in coma. Volgens een onderzoek van het departement Zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet via dieren daar of hun mest. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt. In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. De brandweer krijgt het vuur moeilijk onder controle, want door de wind verspreidt het zich snel. Honderden mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakte licht gewond. Er zijn voorlopig geen meldingen van vermisten of andere gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser, nog 23 graden dan.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Vlaanderen telt er 3 in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken. Vooruit wilden ze het fors naar omlaag. Of ze nu minder geld krijgen en hoeveel minder, is nog niet duidelijk. Je hoort minister-president Matthias Diependalen.
2: Dat is eentje waar we al een tijdje over gedebatteerd hebben. Daar hebben we vandaag elkaar kunnen in vinden. Dus daar is een akkoord over. Ook rond ouderenzorg, wat heel belangrijk is. Ook rond het huis van het kind. We hebben ook verdere stappen gezet in het vergunningenbeleid. Weet dat we werken rond vereenvoudiging van regels. Ook daar zijn opnieuw stappen ingezet.
1: Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau zitten de topministers nog altijd samen. In Beringen in Limburg is de brandweer nog aan het nablussen nadat er een natuurbrand was uitgebroken. Dat meldt de stad zelf. De brandweer moest 11 tankwagens inzetten om de brand te blussen. Zo'n 5000 vierkante meter natuurgebied is er afgebrand. Het is nog altijd niet zeker of de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië zondag in New York kan plaatsvinden. Want door bosbranden in Canada hangt er een grote rookwolk boven de stad. Ook de luchtkwaliteit in Chicago en Detroit is extreem slecht. Inwoners moeten hun ramen en deuren dicht houden of mondmaskers dragen. Het is niet duidelijk wat er met de WK-finale gebeurt als de luchtkwaliteit tegen zondag niet beter is. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden.

0: Dit is Joe.
1: Joe Summer.